0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: King. Dit is het station van U2. Via kink.nl, de Kink app en in heel

Yeah.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Dolly Parton had kanker vlak voor ze overleed. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee, dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Haar dierbaren waren erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Nog meer problemen op de Nederlandse snelwegen. Ook de frames waar bijvoorbeeld verkeersborden boven de weg aanhangen staan op instorten, schrijft de Telegraaf. Rijkswaterstaat krijgt het niet voor elkaar om ze op tijd te renoveren. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor het op auto's valt. Extinction Rebellion stopt niet met snelwegen blokkeren. Burgemeesters, politie, het OM en de justitieminister spraken gisteren af dat zulke acties voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de Milieuactiegroep is die maatregel een afleiding en beschermt de overheid grondrechten niet. Dat vinden ze misdadig nalatig. En de beveiliging op Schiphol legt vandaag weer meerdere keren kort het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Er is een conflict tussen de vakbonden en Schiphol over de werkdruk. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol weer met elkaar in gesprek daarover. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Fraudeurs jagen op geld en paspoorten van Nederlandse 60-plussers. Ze sturen ouderwetse brieven over een zogenaamde erfenis van een overleden naamgenoot, schrijft de Telegraaf. De nepadvocaten vragen mensen dan om geld en een paspoortkopie op te sturen. Die brieven lijken echt, omdat er soms zelfs een lakzegel op zit. Niemand kan momenteel een immigratievisum voor Amerika krijgen. Alle aanvragen zijn opgeschort omdat mensen die de aanvragen moeten behandelen een nieuwe training krijgen. Ze moeten sneller leren herkennen wie fraudeert. Dat is onderdeel van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Het internationale vliegveld van Venezuela in Caracas gaat na ruim 2 maanden weer open. Reizigers moeten voorlopig wel door tijdelijke terminals naar hun vlucht. Op 1 september vertrekken de eerste vluchten weer. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. En de Amerikaanse organisatie GLAAD noemt Dolly Parton een homo-icoon en de koningin van inclusiviteit. Volgens de voorzitter van de Amerikaanse LHBTI en queer-organisatie draaide haar hele carrière om liefde en respect. En die instelling laat ze voor altijd na. Dolly Parton overleed na een korte strijd tegen kanker. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder bij 11 tot 15 graden. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich ook zien. Het wordt 23 tot 26 graden.
3: Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlandse gasvoorraden zitten deze winter niet zo vol als zou moeten, schrijft nu.nl. Het vuldoel is volgens de gasunie onhaalbaar. De opslagplaatsen zijn nu voor minder dan de helft gevuld. Dat levert niet direct problemen op, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter. De veiligheidscontroles op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat de werkdruk te hoog is en er amper ruimte is voor pauzes of verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol daarover in gesprek met elkaar. Bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Dolly Parton overleed gisteren aan kanker. En op een kermis in Hamburg hebben mensen 3 uur lang vastgezeten in een schommelattractie. Die stopte ermee door een technisch probleem. De mensen zaten toen zo'n 30 meter boven de grond. Politie en brandweer moesten erbij komen om te voorkomen dat mensen in paniek raakten. Pas na middernacht waren ze bevrijd. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich vanmiddag ook af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden. Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij portalen boven de snelweg waar de matrixborden aan hangen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen instorten, schrijft de Telegraaf. Als dat gebeurt, moeten ze weg. Maar dan kunnen bijvoorbeeld ook spitsstroken niet meer open. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als er na het weekend nog geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil dat bij stadions veel beter wordt gecontroleerd op vuurwerk. Dolly Parton is overleden aan kanker. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Dolly Parton overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Vrienden en familie waren bij haar toen ze overleed. En de Champions League-droom van NEC is voorbij. Bodø Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor Hens buiten de 16. En daarna liep Bodø Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. En het wordt 23 tot 26 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: aan het begin van een nieuwe werkdag. En ja, dat kan wel eens als een jungle aanvoelen. Op tijd de deur uit, de kinderen klaarmaken, ontbijten binnenwerken, het verkeer trotseren. Maar gelukkig heb je een kapmes, een machete in je handen om door de dikste lianen heen te snijden. En dat is de muziek van Kink. Nou, wat is het toch weer prachtig in beeld gebracht allemaal, hè? Ja. Even naar zes, goedemorgen. Het is je gids in deze jungletocht, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: Vandaag woensdag 26 augustus. Zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft wel droog op het zuiden na, waar vanochtend hier en daar een klein buitje kan vallen. Maar wel lekker warm hoor, 5

Elke vanochtend weer kans op het winnen van 2 tickets voor Kink Presents The Black Keys. Op 5 september in AFAS Live. Zometeen op je radio hoor je de band die gisteren is bekendgemaakt. Het voorprogramma speelt van 2 shows van Tame Impala. Juni in Ahoy Rotterdam. Wedlag hoor je zometeen en ook Maximo Park komt er aan. Op weg naar de baas. Nou, je bent niet de enige als je nu denkt van... ik zou wel eens wat anders willen doen.

We zijn tijdens werktijd gemiddeld, met z'n allen, zo'n 12 minuten per dag aan het fantaseren over een spannende baan. Dat kan een spannende baan binnen hetzelfde bedrijf zijn, maar het kan ook zijn dat je denkt van, nou, ik wil hier gewoon eigenlijk wel weg. 7 op de 10 ondervraagden in het onderzoek heeft aangegeven best opnieuw te willen beginnen. En 4 op de 10 willen zelfs een compleet nieuw leven starten in het buitenland. En dan echt iets heel bijzonders. Archeoloog, schatzoeker of avonturier. Prachtig natuurlijk, tot je ontdekt dat je als schatzoeker waarschijnlijk geen pensioenregeling en leasebak hebt. Maar het idee mag er zijn. Als salarisopleiding en zekerheid nou niet belangrijk waren, als dat allemaal eventjes buiten de deur zou doen, welk beroep zou je dan morgen kiezen? Ja, heel stom. Ik zou dan toch een keer, denk ik, in zo'n Disneypark willen werken. Ik weet nog niet hoe. Ik denk niet dat ik een Mickey Mouse op zou willen doen of zo, maar lijkt me best leuk om daar zo'n gewoon poos in me ondergedompeld in te zijn. Maar don't worry. Ik volg mijn roeping en mijn plicht om elke ochtend hier samen met jou aan de dag te beginnen. Vooralsnog ga ik nergens heen. Zoals

0: was hem hoor.
1: I gotta have more cowbell.
2: Legendary. Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Cult. Zometeen bij Kink Nieuws van 6:30. Gelijk erachteraan Smashing Pumpkins en ook Leap.
3: In the 90s klom alternative rock uit de kult.

0: augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Ja, baby! Yeah.
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl. Kink.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Grote kans dat snelwegen vaker dicht moeten omdat portalen niet meer veilig zijn en onderhoud nodig hebben. De Telegraaf schrijft dat. Portalen zijn de stalen constructies waar een matrixborden hangen. Feyenoord-fans zijn volgende week niet welkom in Nijmegen als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident. Dat zegt burgemeester Bruls. Feyenoord-fans gooiden afgelopen weekend met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. En Dolly Parton wordt in kleine kring begraven naast haar man. Alleen haar familie is erbij. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart is. Dolly leed kort aan kanker, maar welke vorm heeft haar familie niet bekendgemaakt. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.

sinking feeling bij Kink. Ik ben nu alvast een beetje de planning voor de komende, nou zeg, 2 uur Kinkstart aan het doornemen voor mezelf hier. En ik heb zojuist ergens de prijzigheid alvast in een tijdlijn gestopt. Nou, hij komt weer voorbij vanochtend. Doe er even voor. Maar ik weet nu al wanneer de prijzigheid komt. Ik heb het zojuist voor mezelf bepaald. En als jij hem ook hoort, dan stuur je gelijk een bericht met de Kink-app. Maak je kans op 2 tickets voor Kink Presents The Black Keys op zaterdag 5 september. Dat is al vrij snel natuurlijk, hè? Dus niet komend weekend, maar het weekend daarna. Lekker avond naar de Black Keys. Kan dat je blijft luisteren naar Kink. Zodra je de Kink prijzigheid hoort, stuur je gelijk een bericht met de Kink-app. Zoals Bas het ook heeft gedaan, niet voor de geit, maar wel met een prachtige foto. Ik zie de silhouetten van bomen met daarboven oranje, zalmroze, geel, blauw. Nou, prachtig. Goedemorgen, is de tekst erbij. Een prachtige zonsopgang hier in Twente. Ja, dat zie ik ook wel, ja. Schitterend, Bas, dankjewel. En ook nog een leuk bericht trouwens binnengekregen van Gerben. Sorry, van Robin. Ik draaide net Bullet with Butterfly Wings van Smashing Pumpkins. En Gerben laat weten, kijk, dat is lekker wakker worden. Zondag ga ik naar Billy Corgan in Rotterdam. Dat is waar ook, die doet Melancholy in the Infinite Sadness. Een bijzondere tour. Leuk man, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Van harte. En ook veel plezier daar. Gefeliciteerd en van harte zoek nergens op, maar wel veel plezier. Periode met zon vandaag in het zuidwesten en zuiden. Ook nog kans op buiten. Temperatuur 24 graden, het warm tot 27 in het zuidoosten. Kijk eens aan, joh. Zometeen bring me the ride.

Over de hele wereld worden er met verdrietige reacties gereageerd op het overlijden van Dolly Parton, dat gisteravond bekend werd geworden. Ronald Remmels aan praatje erover bij het ANP-bulletin van 7 uur. Ook over de slechte staat van infrastructuur op de Nederlandse snelweg.

0: Radiohead, Yard Act en Within Temptation. Maar wat moet er achteraan? Nou, als jij maar even een berichtje stuurt met de Kinkcap met jouw idee voor een goede kinkstart, dan hoor je zometeen misschien wel jouw favoriete liedje op de radio.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!
8: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
9: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Ons cw-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
14: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Niet alleen bruggen en snelwegen zijn er slecht aan toe, maar ook portalen. Dat zijn de stalen constructies waar matrixborden en camera's aan hangen. Volgens de Telegraaf zijn duizenden portalen toe aan groot onderhoud en zullen daarom snelwegen dicht moeten. Volgende week wordt de A2 bij Empel in beide richtingen afgesloten. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wil volgende week geen Feyenoord-supporters in zijn stad als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-fans met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Feyenoord speelt volgend weekend tegen NEC. Van presidenten tot collega-wereldsterren als Beyoncé. Iedereen heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Mick Jagger roemt haar omdat ze zoveel mensen bij elkaar heeft gebracht. Volgens haar familie leed Dolly kort aan kanker en wordt ze in kleine kring begraven naast haar man. Wanneer is nog niet bekend. En er is iemand aangehouden die misschien te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes, niet ver van het centrum. De politie ging al snel uit van een misdrijf. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.
14: Kink.

0: eens even. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welke Michiel?
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Helene is erbij.
3: Goedemorgen.
0: Ook Pieter is aanwezig.
4: Morgen, Michiel. Morgen, medekinkers. Every day is a new beginning. Fijne woensdag. De week is nog midden. Hoi, hoi.
0: Een verwijzing naar wat je net hoorde. New beginnings van Jarlect. Every day is a new beginning. Dat is natuurlijk, dat is wel waar, ja. Ja, laat het voor jullie weten. We kijken, dan is het woensdag, de 26e. Zonnige dag. Er is in het begin van de dag vanochtend hier nog wel een kans op een bui in het zuidwesten en het zuiden. Maar daarna dus zonnig en droog. Middagtemperatuur die varieert vandaag van 24 graden warm tot 6.

0: Sorry.
1: Diana stuurt een berichtje. Ik ga een adviesbureau voor geurbeleving voor winkels beginnen. En dan noem ik hem WIFF, W-H-I-F-F, in Temptation. Drie woorden. Ja, dat is... Diana, ik denk dat je daarmee de markt aan je voeten hebt. Bijna 7:50 wordt heel veel gevraagd om de nieuwe Queens of the Stone Age die gisteren uitkwam. Die hoor je nog 7:30 gegarandeerd. Want wat een goed liedje is dat, zeg. Is er weer gezeik op Schiphol. Mocht je toevallig vragen met Schiphol moeten, hou rekening met extra wachttijd bij de veiligheidscontrole door korte werkonderbrekingen van beveiligers. Ze voeren actie vanwege de hoge werkdruk en weinig ruimte voor pauzes en verlof. Morgen gaan vakbonden en Schiphol in gesprek. En mocht er nou een heel koude winter worden, dan zijn we kwetsbaar doordat de gasopslagen veel minder gevuld zijn dan gewenst. Dat schrijft nu.nl. Eind augustus waren ze voor zo'n 44% gevuld. Voor een normale winter verwacht de gasunie geen directe problemen. Maar als het nou langdurig koud wordt of er zijn verstoringen in de aanvoer, dan kunnen die lagere reserves wel lastig worden. Daarom opnieuw de roep om een strategische gasreserve voor noodsituaties. Lijkt me een goed idee.
2: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
1: Mark, goedemorgen.
3: Hey, goeiedag.
1: Wat een goed idee, want ik zat gisteren toen het nieuws binnenkwam, Dolly Parton overleden, wel te denken van, wat kan ik daar op Kink eigenlijk mee? En dit schoot me niet te binnen, maar jij komt met echt een heel slimme suggestie, wat absoluut op Kink thuis hoort. En ook een eerbetoon is aan het werk van Dolly Parton.
3: Ja, dat vind ik zelf ook wel, ja. Ja. Ja, Dolly Parton, toen die van jezelf niet draaien, en deze wellicht wel.
1: Nou ja, absoluut. Zeg maar, wat gaan we horen als Kingstart?
3: Jolene van de White Stripes.
2: Kingstart.

trouwens je genieten van het bijzondere geluid van Easy Streets. Ja, sommige mensen moeten er ook aan wennen, maar ik vind het echt een waanzinnig mooi liedje. En een tease een post geleden dat er wel iets van een nieuw album aankomt, maar wanneer dan? Nou, sinds gisteren weten we het. 30 oktober komt Perfect uit. Perfect met een H erachter. De nieuwe van Queens of the Stone Age. En na Easy Street is daar nu ook een nieuwe single van. Gistermiddag voor het eerst gehoord bij Kink. Want ja, daarvan luister je naar het radiostation. Hij geeft mij een beetje Bowie-vibes. Ik krijg ook een beetje het idee van You Don't Know My Name van Chris Cornell. Maar het is vooral de nieuwe Queens of the Stone Age. Insignificant Other. Nu bij Kink.

0: Insignificant Other. De nieuwe van Queens of the Stone Age. Potverdorie, lekker hé. Een groeipaletje stuurt Arnold. Nou, de kink ik zelf van volgende week is ook geen verrassing meer, stuurt Roger. De Bowie-vibe die ik net zei, die snapte Erwin heel goed. Ik heb een beetje Bowie, een beetje Chris Cornell ook wel. Chris Cornell, maar niet negatief, stuurt Maurice. Ook wel gewoon Queens of the Stone Age door de manier van zingen. En ook al een heel klein beetje als hij begint. Klein stukje nog weer hoor. Dat had ook gewoon een oude Stones classic kunnen zijn geweest. Weet je? Oké, driehoek is in de Stone Age dus terug van weg geweest. En daar zijn wij bijzonder mee in ons nopjes. Zometeen bij Kink hoor je onder andere David Bowie, Foo Fighters, Eels en... hij kan elk moment voorbij komen, de Kinkprijzigheid. Kink.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Green Vehicle Tour naar Amsterdam.

0: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, tof jij even.
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Half acht. Kink. AMT Headlines.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen 2 jaar geleden is geen geval op zich, heeft de NOS uitgezocht. Afgelopen jaar is het meer dan 10 keer voorgekomen dat een kind langere tijd zwaar werd mishandeld. Snelwegen zullen vaker dicht moeten, schrijft de Telegraaf, omdat de stalen portalen waar borden aan hangen wegroesten en onderhoud nodig hebben. Probleem is dat aannemers niet genoeg mensen hebben voor het onderhoud. En in Amerika hangt een week lang de vlag half stok vanwege het overlijden van Dolly Parton. Sterren reageren massaal op haar dood. Zangeres Sabrina Carpenter noemt haar een engel op aarde. Elton John uniek en onvervangbaar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.

0: gegarandeerd ergens de Black Keys. Want die kwamen zojuist erbij, althans de Kinkprijzengeit. Maar eerst is het hoog tijd voor...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:15 net wat slimmer wakker worden dan het je dacht ervoor ging slapen. Dankzij een ontdekking van een medekinker in Ik was vandaag jaar oud. En vandaag komt die ontdekking uit de tekenvolwereld. Heb je maar weer gelijk te pakken. En hij komt van Edu.
2: Goedemorgen.
0: Hoe oud was jij toen je hierachter kwam?
2: Ik was 38 toen ik hierachter kwam.
0: En hoe kom je hierachter?
2: Nou, ik zat op Instagram te scrollen. Net zoals heel veel medekinkers dat wel eens doen.
0: Jazeker.
2: En toen kwam ik een filmpje tegen met de reden waarom wij coyoten nooit hebben horen praten.
0: Oh, dit gaat over de Looney Tunes.
2: Jazeker.
0: Dus, Bugs Bunny, Porky Pig, Pippi Le Pew. En natuurlijk ook Miep Miep Pew, de Roadrunner. Nou, Miep Miep, die kennen we. Maar die wordt altijd achterna gezet door Wile E. Coyote. En die horen we nooit praten. En jij weet dus nu waarom we wel Miep Miep de Roadrunner horen, maar waarom we nog nooit Wile E. Coyote hebben gehoord.
2: Exact.
0: Vertel.
2: In het fragmentje zien we Coyote in de luier zitten en zijn vader in een stoel. En die vertelt hem dan, zoon, ik heb allerhande prijzen al gewonnen. En dan zien we allerlei prijzen voorbij komen van verschillende dieren. Maar de heilige graal onder deze dieren is de roodrunner. En jij gaat die vangen. Maar let op, jij gaat nooit praten voordat je de roodrunner gevangen hebt. En dan knijpt hij nog eventjes de mond van Coyote dicht, want hij wil natuurlijk nog iets zeggen. Maar dat mag al niet meer. En vanaf dat moment horen wij hem nooit meer praten.
0: Wauw! Ja, oké, dus pas als hij hem vangt, en geloof ons, dat gaat nooit gebeuren zolang hij die troep van Acme blijft bestellen. zegt hij helemaal niks?
2: Nee, inderdaad. Het is mij als kind nooit opgevallen. Maar inderdaad, hij praat niet.
0: Wauw, en het allemaal met zijn vader. En dat is dus in een aflevering van de tekenfilm zie je dat zijn vader dat tegen de jonge Wile E. Coyote zegt. En dat is de reden waarom we hem nooit horen praten.
2: Exact.
0: Nou, ik sta ook. Ik ben er ook sprakeloos van, zou ik bijna willen zeggen.
2: Ja, wij waren het ook. Ik had het met een paar vrienden afgelopen zaterdag bekeken. En die stonden ook allemaal van, nou ja, echt waar. En toen kwam natuurlijk meteen naar boven, moeten we Michiel Veenstra sturen. Dus bij deze.
0: Super tof. Nou, dan hebben we nog één vraag. Net als vroeg bij Wordt Vervolgd. Zou je één keer de roadrunner willen nadoen voor me?
2: Miep, miep.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Weet je er ook eentje voor me? Een ontdekking. Een levensveranderende ontdekking. Waardoor je nooit meer hetzelfde in het leven zal staan als daarvoor. Die je moet delen met je medekinkers. Jouw Ik was vandaag jaar oud. Laat het zeker even weten. Stuur me maar even een berichtje met de kink. En luister morgen 7:15 weer voor een kakelverse.

0: Hoi bij Kink en Heroes. Ik was vandaag je oud op de site. Het fragmentje. Maar ik doe er ook eventjes een compilatie bij van allemaal van die tekenfilmpjes. Want ik kan hier echt zo. Ik kan hier zo om lachen. Het gaat er maar door. Komt hier voorbij. En dan zie je die Kyoto weer op een grote dynamiet staan, vuurpijl. En het gaat er helemaal fout. Ja, god. Sorry. Ik zit door deze. Ik was vandaag uit.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Black Keys.
0: Weer helemaal in een herwaardering van de Roadrunner tekenfilmpjes. Okay, vandaag je uit. Hoppakee. Ja, fragmentjes zijn nu online met een videocompilatie erbij. Leuk bericht ook nog wat er binnenkwam van Raoul trouwens.
2: Hey Michiel, ik heb nogal een leuke aanvulling. Ik was afgelopen weekend de Burgers Zoo. En daar heb je dus ook de Burgers Desert. En daar zit dus zo'n remkoekoek die model heeft gestaan voor de Roadrunner. En dat stond letterlijk op het bordje. In de tekenfilms van Warner Brothers Studio maakt de vogel een geluid miep miep als hij hard rent. Een geluid als een autoklakson. Dit geluid maakt een echte renkoekoek niet. Dus ook al maakt hij wel geluid in de films, eigenlijk maakt hij ook weer geen geluid.
0: Ja, oké. Okay. Nou, A, ik wist helemaal niet dat de Roadrunner een renkoekoek was. En B, prima. Ik denk niet dat hij daadwerkelijk miep miep zei. Oké. Okay. De Kingprijzigheid. De andere beest komt zojuist voorbij. Merel, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Is een merel niet een blackbird?
3: Ja.
0: Ja, hè?
3: Toepasselijk, hè?
0: Ja, want jij bent merel en jij wilt naar de Black Keys. Dus een blackbird naar
3: dat
0: de Black Keys.
3: Ik.
0: Ja,
3: dan, ja.
0: Ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik heb geen andere keuze dan jou te laten winnen natuurlijk nu.
3: Dat is heel erg gaaf.
0: 2 tickets voor Kink Presents de Black Keys. Zaterdag 5 september, dus niet komend weekend, maar het weekend daarna al. Lekker snel. Yes. Jij gaat de Black Keys live zien.
3: Fantastisch. Ik ben ontzettend blij.
1: Deze week op Kink. Tickets for Kink Presents.

0: Revolution bij Kink. Daarvoor dus de Black Keys. Twee tickets waren voor Merel. Vanmiddag bij Stefan tussen 3 en 6. Weer kans op tickets voor Kink presents the Black Keys. Zometeen nieuws van 8 uur. Daarna Friends Further, het Offspring en... terugblikken op een bijzonder weekend Lowlands. Niet alleen omdat het een leuk festival was, maar ook omdat Stichting No Guts No Glory daar weer prachtige muzikale wensen heeft laten uitkomen. Jongens, zometeen rond 7:15 een nieuwe editie van Bellen met Ellen. Kink.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
18: Ons CW-fotoboek is er.
19: Spannend!
18: Wat is hij mooi geworden?
19: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
18: Het voelt alsof we er weer zijn.
20: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
21: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden schrok Nederland van het zwaar mishandelde meisje in Vlaardingen, maar dat is geen losstaand geval, heeft de NOS uitgezocht. In de afgelopen 10 jaar is het zeker 10 keer voorgekomen dat een kind zwaar en langdurig werd gemarteld. Bij kindermishandeling gaat het vaak om onmacht, bij marteling is het opzet. Het overlijden van Dolly Parton raakt miljoenen mensen. Zo reageert president Trump op haar dood. Hij heeft opdracht gegeven 1 week lang de vlaggen half stok te hangen. Het is nog niet duidelijk wanneer Dolly wordt begraven. Wel dat in kleine kring gebeurt met alleen haar familie. Die zegt dat ze korte tijd kanker had. Zeker 14 pasgeboren baby's zijn om het leven gekomen bij een brand in een ziekenhuis in Pakistan. Die was ontstaan na een probleem in het airconditioning systeem. 1 baby kon worden gered. De brand begon op de 3e etage van het ziekenhuis in Islamabad op de kraamafdeling. En telefoons worden niet langer het meest gestolen op vakantie. Het zijn nu vooral tassen en rugzakken waarvan het vaakst aangifte wordt gedaan. Dat meldt de verzekeraar volgens de Telegraaf. Het gaat om bijna 1/4 van de aangifte. Ook pikken dieven graag bikinis en hair extensions van vakantiegangers. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is niet sprake van een ochtendspits. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem heb je wel 10 minuten vertraging tussen Apeldoorn en Schaarsbergen. De N50 Emmeloord Zwolle. Beknoppend Hattemerbroek, doe jij 5 minuten langer over.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
0: Veenstra.
2: Ja.
0: 8:11. Het is woensdagochtend, een zonnige dag vandaag. In het zuidwesten en zuiden kan de dag beginnen met een buitje. Sorry, kan er ook niks aan doen. Middagtemperatuur 24 graden op de Wadden tot 27 in het zuidoosten. Morgen is er in de ochtend kans op op regen en onweer in het noorden en westen. Maar de temperatuur morgen ligt weer een stukje hoger. 25 graden op de Wadden tot 30 in het zuidoosten. Oké, handjes. Wie is er eigenlijk wel klaar voor de herfst? En heeft gewoon zin om standaard weer een jas aan te moeten. Niet per se de regenbuien. Ik ben niet per se voorstander van zeik dat op werk aankomen. Maar gewoon, s'avonds weer wat vroeger donker. Kopje thee. Gewoon lekker. Donkere biertjes. In plaats van licht. Ben ik de enige of is dit een herkenbaar fenomeen? Want van mij mag die wel weer eigenlijk. Ja.

0: Pop, en nu gewoon op jouw radio. Het is ongekend, hè? Mensen is overal. Florence and the Machine en Shake It Out. Zometeen een band die en op Pukkelpop en op Lowland stond. Royal Blood, maar eerst...
1: Bellen met Ellen.
0: Die stond dan weer op Lowlands. Ellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Woensdagochtend is het elke ochtend bellen met Ellen. Dan heb ik Ellen Gellis aan de lijn. Zij is directeur van de stichting No Gods, No Glory, waar ik trots ambassadeur van ben. Die stichting laat muzikale wensen uitkomen van mensen van alle leeftijden die met kanker te maken hebben. En dat houdt dus onder andere in dat... en ik was daar van getuige, want wij hebben samen ook een huisje gedeeld met wat mensen. Dat jij druk bezig was op Lowlands, waar heel veel muzikale wensen uitkwamen.
2: Ja, absoluut. Het was een heel bijzonder weekend.
0: Maar voordat je daarover vertelt, want ik heb daar een paar prachtige verhalen van dichtbij mee mogen maken en ook uit jouw verhalen. Er was wel even wat geks en ik heb het daar nog niet over gehad op de radio. Wij zaten dus in een huisje, een paar minuten van het terrein vandaan. En daar is wel iets geks gebeurd, wat nu ook een soort van mini ontploft op een klein stukje internet.
2: Nou, het is niet eens mini aan het ontploffen en het is heel erg aan het ontploffen. En er is ons iets overkomen en ons iets, aangedaan. Niet als in dat wij gewond zijn. Er is ons onrecht aangedaan. Ik probeer het een beetje vaag, maar ook duidelijk.
0: Heel goed.
2: Waar ik ook echt dit weekend behoorlijk wat last van heb gehad. Terwijl ik gewoon keihard moest en wilde werken.
0: Ja.
2: En een niet nader te noemen park heeft daar nog steeds niet goed op gereageerd. En ik hou niet van nemen en shamen. Ik vind dat best wel ordinair. Of je bereik inzetten. Maar op dit moment, kijk, ik moest maandagochtend na een weekend van 3 uur slaap per nacht en keihard beuken. En niet beuken in de 's nachts met dansen.
0: Voor
2: de mensen die nu voor het eerst luisteren, die denken: stel je niet zo aan, kind. Stel je niet zo aan. Maar het is gewoon heel hard werken. Moest ik daar nog mee gaan dealen.
0: Ja.
2: En dat is gewoon niet zo serieus genomen. En toen leek het de dag daar, leek het die middag goed opgepakt te worden. Gisteren heb ik de hele dag niks meer gehoord. En laat ik het zo zeggen. Als zij voor vanochtend 12 uur niet met een keurige, adequate oplossing komen, dan denk ik dat wij morgen nog even spellen, Michiel. Want ik ben er helemaal klaar mee.
0: Wat er nou precies is gebeurd in het huisje waar we zaten, want het is echt te bizar voor woorden. Dat kunnen we nu dus nog even niet vertellen, want we willen dit echt nog even netjes oplossen. Maar ook als het wel netjes wordt opgelost, dan krijg je alsnog het verslag. En anders iets bozer.
2: Mensen kennen mij nog niet boos, maar ik ben boos.
0: Kun je morgen weer om 7:15 bellen?
2: Dat wordt weer een soort puzzeltocht om mijn kinderen voor die tijd
0: Ik wil van ook alleen doen.
2: Dat kan.
0: Morgenochtend 7:15 vertellen we je het meest bizarre wat mij in jaren is gebeurd tijdens ons Lowlands weekend. Maar dat is dus morgenochtend en wat dat allemaal te maken heeft met instanties die dat moeten oplossen en voor passende reactie moeten komen. Het is een verhaal. Goed, Ellen, afgelopen weekend dus Lowlands. Wat is er allemaal gebeurd vanuit No Gods, No Glory?
2: Ja, inderdaad, mooi. Vanuit No Gods, No Glory, inderdaad. Niet vanuit andere mensen.
0: Nee.
2: Ja, sorry. Ja, nou moeten we wel even schakelen. Want ik wist natuurlijk ook niet dat je hierover zou beginnen. Nou ben ik weer heel...

0: helemaal pissig. Maar oké. Okay.
1: Ja,
0: nee, geen sorry. Dit is alles behalve jouw schuld. Nou ja, wij hebben 5 hele mooie wensen uit laten komen die wij deze week elke dag een verhaal in de spotlight gaan zetten. Gisteren hebben we het verhaal gedeeld van Tom en Katelijne. Ik had daar vorige week al kort even iets over verteld. Die hebben elkaar 17 jaar geleden leren kennen op Lowlands. 10 jaar later op precies diezelfde plek op de Alpha Helling elkaar ten huwelijk gevraagd. En zaterdag was het precies 17 jaar geleden dat ze elkaar daar ontmoet hadden. Zij is heel erg ziek, maar wilde heel graag, zij allebei heel graag de kinderen laten zien van waarom Lowlands nu zo'n belangrijke plek voor ze is. Waar ze zo gelukkig zijn altijd. En, maar die hebben jongens van 6. Nou ja, dat is natuurlijk niet echt de leeftijd om naar Lowlands te gaan. Dus we hebben geregeld dat die een dagje mee konden. Zij zelf waren er het hele weekend. En een backstage tour gegeven. En ze zijn precies op diezelfde plek hebben ze gestaan waar papa en mama elkaar hebben leren kennen. Heel erg mooi. En die backstage tour deed ik met Niek. Maar Niek deed de rondleiding. En dat wat dan heel grappig was, want het is dan natuurlijk ook wel een beetje beladen en bijzonder en emotioneel. En een van die jochies, die liep achter, die liep naast mij, die keek mij aan. Terwijl Niek heel erg zijn best aan het doen was op die rondleiding. En hij zei, ik vind het zo saai. En dit is iets waar ik Niek tot het einde der tijden...
2: Ja, heel goed.
0: Maakt niet uit. Wat Niek voortaan vertelt, zeg ik, ik vind het zo saai.
2: Maar die eerlijkheid van zo'n 6-jarig jochie is toch prachtig?
0: Ja, heerlijk toch? Ja. En het is wel iets voor grotere mensen, hoor mij nou, sorry. Volwassenen, van ja, dat het gewoon tof is om daarachter te zien. Maar als je 6 bent,
2: ja, who cares?
0: Dan wil je gewoon, ja echt, laat me met rust. En ik zeg, maar wat wil je dan? Ja, ik moet gewoon plassen. Ik zeg, oké, let's go. We gaan gewoon echt plassen. Het was heel mooi. We hebben aan de achterkant van de Alpha op dat veld, dus waar niemand verder mag komen. En daar hebben ze lekker ook nog ratslagers dan doen. Mm-hmm. Terwijl papa en mama naar Estine aan het kijken waren. Want van, ik weet dat jij aan de andere kant op het veld heel erg aan het genieten was van het optreden. Het was echt magisch. En ja, nog, ik kan ze er niet allemaal uitlichten, want
2: het verhaal realiseer je. Dus deze twee mensen hebben elkaar 17 jaar geleden leren kennen op Lowlands. Je gaat naar een festival, je komt iemand tegen die je nog niet kent en daar is een klik, daar ontstaat een relatie uit. Jaren later vraagt hij haar daar ten huwelijk op diezelfde plek op het Lowlands terrein. En nu, nog een paar jaar later, 2 kinderen erbij. Zij is ziek en ze willen nog 1 keer heel graag met z'n allen en ook aan de kinderen laten zien, dit is zo'n belangrijke plek voor papa en mama. Iets wat zonder de stichting niet mogelijk was geweest. Want hoe krijg je die kinderen van 6 normaal naar binnen? Je kunt alleen maar kaarten voor een heel weekend kopen. Dat is geen doen. Misschien was zij ook al op zo'n fase dat het niet eens maar voor haar per se te doen was om zonder hulp en rust en begeleiding een heel weekend te doen. Maakt niet uit. Dit is een onvergetelijk en zo'n waardevol moment voor zo'n gezin.
0: En we hebben het trouwens ook nog over waardevol voor het gezin. Want wij gaan die kinderen hebben we bewust niet in beeld gebracht gisteren. Maar we hebben hele, hele, hele mooie foto's door Ben Houdijk. Dat is een hele bekende concertfotograaf. Laten maken op die plek bij de Alpha. Ja. Van het gezin. Ja, ik krijg gewoon. Die zijn zo mooi. En die zijn natuurlijk voor het gezin en voor de jochies later van onschatbare waarde.
2: Ja, nu is een weekend. Dat was echt saai, Niek. Maar inderdaad,
0: nee,
2: later.
0: Alleen die rondleiding, hè? Alleen wat Niek zei.
2: Die lading komt pas veel later. Nee. Als je het verhaal wil zien deze twee mooie mensen.
0: Katelijne. Ja.
2: Dan check je Stichting NGNG op Instagram. Stichting NGNG op Instagram. Daar is het hele verhaal, foto's. En dan voel je nog een keer extra hard wat de Stichting voor prachtige dingen doet.
0: Ja, en we hadden er nog 4. Ik ga er eentje nog even uitlichten. Dat was Feike. Heb je die uiteindelijk nou nog ontmoet?
2: Nee, ik heb Feike niet ontmoet. Nee.
0: Oh man, ja. Wat een man. Die zou met zijn hele gezin... hij wilde zijn dochters laten zien van... die zijn iets ouder, die zijn begin 20... maar die waren nog nooit op Lowlands geweest. Zie, ik ga al sneller praten, want ik denk... oh, de tijd is om. Maar dit is wel belangrijk. Dus we hadden glamping tickets geregeld en zij zouden met z'n 4 naar Lowlands gaan. Alleen, ja, ik leg dit uit meer om te laten zien van wat is het dan dat wij doen. Want iedereen kan wel tickets kopen als je miljonair bent, hè, voor een festival tegenwoordig. Maar Feike ging de laatste tijd heel hard achteruit qua gezondheid. Is ook opgenomen met een longembolie. Daar kwam nog heel veel stress overheen. Want zijn vader is vorige week ook nog overleden. Ook door die rotziekte. En hij lag dus in het ziekenhuis. Dus van ja, hij dacht, ik kan niet meer naar Lowlands. Maar hij wilde nog steeds. Dus ja, dan ga je schakelen samen met het ziekenhuis. Samen met de Wensenambulance Noord-Holland. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het toch mogelijk wordt. Nou ja, uiteindelijk heeft het hele gezin 3 dagen kunnen gaan. En Feike 2 dagen. Daar ben ik dan de hele tijd bij. Om te zorgen dat het niet alleen aan hem niks ontbreekt. Maar ook qua veiligheid op het terrein. De brancard begeleiden naar de verschillende podia.
2: Hij ging per brancard over het terrein, hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, en ja, ze hebben zo ontzettend genoten. En wat zo nog mooier, ja, alles aan deze wens is mooi. Deze mensen waren ook zo fantastisch. Maar zijn moeder, mind you, 75, nog nooit op een festival geweest. Die heeft donderdag haar man begraven. En nu moet ze haar zoon, is ook heel ziek. En die is dus voor het eerst naar Lowlands gegaan. Die stond daar in een No Music, No Glory shirt. Nou, dan kan je mij sowieso al wegvegen. Ze vond het allemaal wel heel hard. Maar ze stond daar te genieten en zij stond daar de hand vast te houden van Feike. Nou ja, weet je, er is niemand professioneel genoeg om. Maar het was zo mooi. En toen ging ze mij allemaal bedanken. En toen deed ze het tasje open. En toen wilden ze mij iets van geld geven. Ik zeg, nou mevrouw, ik ga helemaal niks van u aannemen. Ik zei, u hoeft alleen maar te genieten. Dat was zo ontzettend mooi. Ja, en ik ga dadelijk vanochtend naar Feike in het ziekenhuis om hem nog een knuffel te geven en om hem de prachtige foto's te laten zien die we gemaakt hebben. Die gaan we samen op bed even doornemen. Want Arend-Jan, fotograaf die ook veel voor jullie doet, heeft hele mooie foto's gemaakt van gezin en vrienden en van de meiden met papa. Nou, niet normaal. Ja, en dan nog 3 wensen. Ooit voor een andere keer. Of volg ons op Instagram. En dit weekend hebben we ook weer meerdere wensen. Waaronder op Into the Great Wide Open. Dus wij gaan gewoon door. Dus ik kreeg maandag ook een mailtje van iemand. Van toen ik echt net een half uur thuis was. En al lekker bijgekomen van Lowlands. Toen dacht ik, weet jij wel wie ik ben en hoe dit gaat hier? Dit gaat gewoon door.
2: Ja.
0: En dat moet ook.
2: En zo
0: maar
2: is
0: het was zo mooi, Michiel. Nee, ik vind het heel tof dat je voor een deel erbij was. Dat je het ook gewoon
2: hebt. Ja, ik ook. Zeker. Ja.
0: Ik hoef jou niet meer te overtuigen van wat we doen. Dat weet ik. Maar het is wel mooi dat je zo van dichtbij een heel weekend mee hebt gekregen wat we dan doen.
2: Nou ja, absoluut. Het heeft mijn waardering voor de stichting alleen maar groter gemaakt. En daarom nog een keer vanuit de grond van mijn hart. Steun Stichting No Gods, No Glory. Alle informatie erover en hoe je kunt doneren of score iets in een webshop vind je op stichtingngng.nl. En volg ze ook op Instagram, stichtingngng. En ja, wat dan is gebeurd voor iets bizars in het huisje waar we zaten, dat hoor je morgen.
0: Ja, tot morgen.
2: Dus tot morgen, Ellen.
0: Tot morgen.
2: Hoi.
0: Doei.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Half negen. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De afgelopen jaren zijn zeker 10 kinderen in ons land langdurig gemarteld, heeft de NOS uitgezocht. Het geval van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen, dat 2 jaar geleden aan het licht kwam, staat dus niet op zichzelf. Mensen voelen zich afgescheept als ze online met een bedrijf contact zoeken en hun vraag moeten stellen aan een chatbot in plaats van een mens. 7 op de 10 zeggen geen goed antwoord te hebben gekregen, heeft de Consumentenbond uitgezocht. En Dolly Parton was niet alleen koningin van de countrymuziek, maar ook van de inclusiviteit. Dat is de reactie van het Amerikaanse COC op haar overlijden. Partons hele carrière was gebaseerd op liefde en respect voor iedereen, zeggen ze. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is geen sprake van een echte ochtendspits. De meeste vertraging heb je nu op de A4 naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer doe je er 10 minuten langer over. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda. Tussen Etten-Leur en Breda-West is het op onthoud 5 minuten.
18: Kink.

Honey, I'm home en Hyperspace Mountain bij Kink. Vandaag is het 26 augustus. Vandaag is jarig Shirley Manson van Garbage. Ze wordt, even kijken, snel hoofdrekenen, 60 volgens mij, ja. Daarom is meteen het verhaal achter een van de grootste classics van Garbage in Veen zijn verteld. Ook nieuwe muziek, Bibber de Bio is meteen, Block Party. En dit is, waarom ook niet, op de woensdagochtend, Easy Like Sunday Morning, Fake No More bij Kink.

0: sun has set. Hij komt er maar net op en hij schijnt vol in mijn gezicht. Gek. Vandaag 60 jaar oud, Shirley Manson van Garbage.
1: Veenstra vertelt.
0: Sombere liedjes kunnen je soms juist opvallend goed laten voelen. Die vreemde tegenstelling staat in dit nummer centraal. Lekker wegzakken in je eigen ellende, maar wel met een flinke knipoog. Garbage dreef een beetje de spot met zichzelf en met de typische alternative rockhouding uit de jaren 90, waarin iedereen zijn diepste gevoelens breed uitstalde. Beetje somber, beetje boos, beetje donker. Zangeres Shirley Manson herkende daar bovendien iets typisch Schots in. Donkere humor, zelfspot en, nou ja, Schotland ook wel een beetje neerslag. Het paste perfect bij Garbage, want toen de bandleden elkaar leerden kennen, ontdekten ze al snel dat ze allemaal een zwak hadden voor donkere, melancholische muziek. Niet dat ze daar verdrietig ongelukkig van werden, maar juist omdat die nummers soms vreemd genoeg troostend of zelfs opbeurend kunnen werken. Dus als mensen in dit nummer bijna smekend vragen om nog meer ellende over zich heen gestort te krijgen, neem dat vooral niet al te letterlijk en te serieus. Het is drama met een hele dikke glimlach. I'm only-

0: van Shirley Manson. Only happy when it rains. Nou meid, je hebt een moeilijke dag vandaag. Want het is gewoon een prachtige zomerdag. Alweer. Morgen gaan we terugkomen. Er komen heel veel berichten binnen van mensen die, net als ik, ook wel zin hebben in de herfst. Ook mensen die het niet hebben, maar prima. Zometeen Erik Kortom op je radio met aan het begin 3 tracks uit de jaren 90 in de Kink 90s break. Als digitale jongen in de 21ste eeuw was mijn favoriete fout om me te laten raken door de bliksem. Oké, welke 3 liedjes zou je uit die zin kunnen halen? Als digitale jongen in de 21ste eeuw was het mijn favoriete fout om me te laten raken door de bliksem. Die 3 tracks zo bij Erik.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.

0: nl/business.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het martelen van kinderen komt veel vaker voor dan gedacht. 2 jaar geleden hadden we het pleegmeisje uit Vlaardingen, maar dat blijkt dus geen uitzondering te zijn. In de afgelopen jaren kwam de NOS zeker 10 andere gevallen tegen waarbij kinderen jarenlang en met opzet zwaar mishandeld werden. Waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Mensen die online contact zoeken met een bedrijf en met een chatbot te maken krijgen, voelen zich afgescheept. In 7 van de 10 gevallen krijgen ze geen antwoord op hun vraag, heeft de Consumentenbond uitgezocht. Die vindt dat het veel makkelijker moet zijn om contact te krijgen met een echt mens. In New York kleurt het Empire State Building roze als eerbetoon aan de overleden Dolly Parton. Ook hangt de vlag in Amerika een week half stok. Fans leggen bloemen bij diverse monumenten van Dolly, zoals bij haar ster op de Walk of Fame. Haar familie heeft laten weten dat Dolly korte tijd leed aan kanker en haar uitvaart besloten is. En jarenlang was de mobiele telefoon het meest gestolen voorwerp tijdens de vakantie, maar dat is niet meer zo. Jassen en rugzakken staan nu op nummer 1, heeft een verzekeraar uitgezocht. Ook bikinis en vergeten haarextensions worden vaak geclaimd bij de reisverzekering. Of die ook worden vergoed, hangt af van de voorwaarden. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is eigenlijk geen sprake van een ochtendspits. Er staat een dikke 50 kilometer file. Op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad loopt het wel goed vast. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en het oponthoud is een half uur. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk doe je er een kwartier langer over. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink 90s Break.
4: Zo dan, dit vind ik een leuke. Het is tijd voor de Kink 90s Break. Ik vind hem echt leuk. Komt hij uit? Als digitale jongen in de 21ste eeuw, die zou moeten kunnen, was mijn favoriete fout om het te laten raken door de bliksem. Wat een goed verhaal. Als digitale jongen in de 21ste eeuw was mijn favoriete fout om het te laten raken door de bliksem. Teus en Rianne, gefeliciteerd. Jullie hadden het goed. Het ging over deze 3.

0: en Heart in a Cage. Marieke vraagt, hoe heette die Bleach 93? Figure 8. Niet Figure 8, maar Figure 8. Dus kan je dat even opschrijven. Figure 8. Goed. Zometeen hier op Kink. Onder andere My Chemical Romance, The Clash, Editors en POM.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.

Sommige titels zijn intrigerend, hè? I'm not okay. Nou, dat is prima. Maar er staat daarachter tussen haakjes I promise. My Chemical Romance. Dus het gaat niet goed met me. Ik beloof het, het gaat echt niet goed met me. Intrigerend. My Chemical Romance dus hier op Kink. Zometeen editors. Maar eerst, should I stay or should I go? Dit is The Clash.

0: Ik ga je gelukkig maken. Want als ik nou zeg dat jij binnen een paar minuten Pearl Jam, The Pretty Reckless en Queen krijgt... Ja, zie je. Daar word je gelukkig van.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd... als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
6: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws. Maar volgens de NOS zijn er meer van dat soort gevallen. De afgelopen jaren waren er zeker 10 vergelijkbare zaken, blijkt uit stukken van de rechtbank. Deskundigen hebben het over kindermarteling, omdat het kind met opzet wordt mishandeld. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt straks de draad weer op. Dit keer met Fleur Agema. Ze zat tijdens corona voor de PVV in de Tweede Kamer... en was kritisch op het kabinetsbeleid. Ze vond dat de Kamer buitenspel werd gezet... en dat maatregelen werden doorgedrukt. Ook zette ze vraagtekens bij de RIVM-adviezen. Afgelopen zaterdag werd in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden... en er is nu een verdachte aangehouden. Wie het is en wat hij of zij ermee te maken heeft, zegt de politie niet... Het lichaam werd door een voorbijganger gevonden in de bosjes langs de Maas. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. En een enorme brand vannacht in een groot magazijn van Wildberries in Rusland... na opnieuw een aanval door Oekraïne. Zouden geen gewonden zijn. Naast Wildberries valt Oekraïne de afgelopen tijd ook Ozon aan. Dat is de concurrent die, net als Wildberries, militaire onderdelen opslaat... en levert aan het Russische leger. Dan het weer van Weer Online... Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog... en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien.
10: Kink, Alternative Rock Radio, Erik Kortom.
0: Met zometeen de Pretty Reckless, Stiltskin, maar eerst Pearl Jam.

Je hoorde de Pretty Reckless and About You. Ik krijg een appje binnen van Bernd en die snap ik niet. Een vers kopje thee met 55 A's. Een vers kopje thee. Ja, ik bedoel, dat ken ik. Dat is toch dat alles kan een mens gelukkig maken. Dat. Maar waarom niet aan mij? Bernd, verklaar je naam, want ik snap het niet helemaal. Goed. Dat. Zometeen Kingfisher en Gossip. Maar eerst...

0: Shaker hoorde je een Hey Dude. Nou, ik ben eruit hoor. Bernd heeft zich nader verklaard. Een vers kopje thee. Alles kan een mens gelukkig maken. Ja, dat is... En jij zei straks, ik ga je gelukkig maken. Jezus, Bernd, wat ben jij lekker scherp op deze woensdag. Nou goed, een vers kopje thee. Ik ga hem niet draaien, als je dat niet erg vindt. Nee, maar wel zometeen Papa Roach, Muse. En... oh ja, weer een leuk verhaaltje over die enorme strijd tussen Blur en Oasis in 1995. Kink.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? The Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour.

0: details.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu houden, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu haal, hè? Dus niet straks.
4: Fans

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.

Last Resort, je hoorde Papa Roach. Het is 26 augustus. Hij is al veel in het nieuws geweest de afgelopen week hier in mijn programma. In de Vandaag de Dag onder andere, dus deze rubriek. Want ik ga weer even terug naar 1970. De legendarische opnamestudio Electric Ladyland in New York City werd geopend door Jimi Hendrix. Hij had die studio in 2 jaar laten bouwen. Hij heeft er zelf maar liefst 10 weken van kunnen genieten, want toen overleed hij. Toch groeide die studio snel uit tot een plek waar bijvoorbeeld John Lennon, AC/DC, Stevie Wonder, Guns N' Roses allemaal hun muziek kwamen opnemen. Dus dat is ook nog eens een keer een mooie legacy van The Man with the Fingers. Want hij had enorm lange vingers. Daarom kon hij ook zo'n fantastische gitaar spelen. Ik heb het over Jimi Hendrix natuurlijk. En dan de strijd tussen Britpop-rivalen Blur en Oasis. Die knalden uit zijn voegen in 1995. Beide bands brachten een single uit. Blur kwam met Country House en Oasis met Roll With It. Volgens mij heb ik het al wel eens vaker gezegd. Als jij mij die keuze voorlegt, Country House of Roll With It, kies ik 500.000 keer liever voor die Roll With It. Want dat vind ik echt een heel goed liedje. Maar goed, het bleek dus spannend te zijn. Uiteindelijk verkocht Blur 270.000 exemplaren meer. 270.000 exemplaren van de single. Er waren er 50.000 meer dan Oasis. Dat is toch best veel, 50.000. Dus zoals ze tevreden moeten geven. Hè? En daarmee scoorden ze hun allereerste nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. En was de strijd tussen Blur en Oasis beslecht. En dan in 1967, we blijven een beetje bij Oasis georiënteerde bands. Nee, andersom is dat natuurlijk, Erik. Maar het gaat even over de Beatles. Die hielden een persconferentie samen met Maharishi Mahesh Yogi aan de universiteit. University College in Bangor in Wales. Ze kondigden aan dat ze discipelen waren geworden van deze guru en lid waren geworden van zijn Spiritual Regeneration Movement. De band verklaarde dat ze stopten met drugs, want dat deden ze best veel. En voortaan elke maand een week inkomen zouden doneren aan de organisatie. Want dat is natuurlijk bij dat soort organisaties altijd heel leuk. Het gaat om een godheid of over spiritualiteit. Maar wat ze altijd nodig hebben is geld. Goed. Dat hadden ze ook kunnen geven met diamanten. Hoewel dit liedje daar helemaal niet over gaat. Maar dit zijn wel de Beatles. Wat een lekker coherent verhaal weer. Kortom, Lucy in the Sky with Diamonds.

0: Nou, even terugkomend op de Beatles. Nee, Lucy in the Sky with Diamonds gaat niet over Lucy die in de lucht vliegt met diamanten. Gaat over LSD. Piotr vraagt zich dat af. Nou, bij deze, Piotr. Goed, zometeen hier op Kink. Moet ik even kijken, want ik heb een playlist en er zijn computers en ik ben oud en ik kan helemaal niet met die dingen omgaan, jongen. Maar ik weet, ja, daar zijn we. Foo Fighters, Waterboys en Ist Ist.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: fietsaccessoires, korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een flat in Apeldoorn is ontruimd, waarschijnlijk nadat er vannacht een drugslab was ontdekt. Politie laat er weinig over los en zegt alleen dat er iets is gevonden waardoor 100 woningen worden geëvacueerd. Er is een speciaal team bijgehaald dat chemische stoffen weg kan halen. Volgens de Gelderlander is vannacht de bewoner geboeid afgevoerd. De Zeeuwse gemeente Tholen gaat 150 asielzoekers opvangen op een nu nog lege plek in het stadje. Die is samen met het COA en de provincie gekozen. De gemeente zegt dat rekening is gehouden met de inwoners. Die worden ook betrokken in het plan. Ook mag de opvang niet ten koste gaan van nieuwbouw van huizen. Ook dit jaar heeft Wakker Dier de Liegebeest uitgereikt. Een prijs voor bedrijven die een verkeerd beeld geven over hoe ze met dieren omspringen. Dit keer gaat hij naar de varkenssector. Die zou beweren dat alle varkenshouders goed voor hun dieren zorgen. Leugens, zegt Wakker Dier. Bij varkensboeren draait het vooral om geld. En de mislukte zwemtocht van Maarten van der Weijden heeft toch nog dik €700.000 opgebracht. Dat geldt dus voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Vanmorgen heeft van der Weijden zelf de cheque gebracht. Plan was dat hij vorige week langs 22 steden zou zwemmen, maar halverwege moest hij opgeven omdat hij ziek werd. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien.

klein beetje oneerbiedig gezegd, maar Foo Fighters doen Tom Petty. Ja, toch? Ja, dit had ook een Tom Petty liedje kunnen zijn. Wheels, hoorde je, Foo Fighters. Zometeen onder andere Queensrÿche en Ist Ist. Maar eerst de Waterboys en A Girl Called Johnny.

0: Hij staat op 440 in de Kink 1500, waar we in oktober natuurlijk weer mee aan de slag gaan. Maar deze hoor je verder niet zo heel vaak op de zender. Vandaar dat ik blij was dat ik hem mocht draaien. Minority hoorde je van Green Day. Een liefdesliedje kan zomaar veranderen in een nummer over een Poolse solidariteitsbeweging. Is dat zo? Jazeker. Kan heel gek lopen. U2 deed dat in de Kink Album Top 1000 Classic van zometeen.
1: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Kink Album Top 1000 Classic.
1: Een lekkere, oude, hele goede plaat in de Kink Album Top 1000 Classic. Niet voor niks een classic. Hij is wel een beetje gezakt, 151 plekken. Dat krijg je als een plaat heel oud is. Hij staat op 564 in de Album Top 1000 in de editie van 2026. Ik heb het over War van U2. Het zou een hele actuele plaat kunnen zijn, hè? Met al die oorlogen in de wereld. Uit 1983. Nou, over het thema van de plaat is Bono altijd vrij duidelijk geweest. Oorlog was een beetje het motief voor 1982. Overal waar je keek was oorlog. Ik zei het net al, als je nu om je heen kijkt, zou die plaat opnieuw uitgebracht kunnen worden. Dit album moest een beetje een klap in het gezicht van de wereld zijn. Weg van het knusse gevoel wat veel mensen hadden bij U2. Deze plaat moest je gewoon vol in je kloten schoppen. Bedankt, Bono. Veel teksten schreef Bono terwijl hij op huwelijksreis was. Terwijl die Edge aan de slag ging met de instrumentale deel. Dus hij schreef teksten en die Edge was een beetje aan het pielen. Single New Year's Day begon als een eerbetoon aan Bono's vrouw, maar werd langzamerhand een nummer over de Poolse solidariteitsbeweging, Solidarność, geleid door Lech Walenza. Op een scheepswerf in Gdansk. Daar kwamen de arbeiders in echt serieus in opstand. Dat was een soort revolutiegevoel. Die kwamen in opstand tegen het communisme. En dat was zeer inspiratief voor Bono. Dus naast een behoorlijke politieke lading, zoals ik net zei, was er voor drummer Larry Mullen Jr. ook nog iets anders aan de gang. Hij was hiervoor fel tegen het gebruik van een klik op je hoofd, weet je wel, zodat je in de maat blijft drummen. Klik, klak, klank, klank, klink, klank, klank. Dat is een metronoom op je harses. Totdat hij de drummer van Sly and the Family Stone tegenkwam. En die zei, oh man, dat moet je doen, dat is echt geweldig. Toen draaide hij als een blad om de boom op. Goed, War van U2 is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen Sunday, a Bloody Sunday. Maar eerst New Year's Day.
0: Kink

natuurlijk weer een nieuwe King album tot 1000 Classic. Dan heb ik het over Off With Their Heads van Kaiser Chiefs. Deze drie dames die zetten mij in vuur en vlam met hun kerosine. Nee hoor, ik draai Ritual. Maar het is wel van hetzelfde beetje. Dit is The Warning.

0: it's a ritual.
1: Veel plezier zometeen bij Isabel. En ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. En jij hebt mij zojuist beloofd. Ja, dat weet je niet, maar dat heb je echt gedaan dat je er ook bent. Dus bij deze, gezellig. Tot morgen. Hoi.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende twee uitwedstrijden. Die zijn tegen NEC in Nijmegen en PEC Zwolle. Aanleiding is het vuurwerkincident afgelopen weekend in Leeuwarden tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden met vuurwerk. De wedstrijd werd een tijdje stilgelegd en 7 mensen raakten gewond. Bij het begin van de corona-uitbraak wist de Tweede Kamer te weinig over het virus om goede beslissingen te nemen. We hadden een informatieachterstand. Dat zei oud-PVV-kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Dat er een bezoekverbod kwam in verpleeghuizen vond ze, achteraf gezien, een verkeerd besluit. De grootste politiebond, NPB, is blij dat er ingegrepen mag worden bij een snelwegblokkade, maar dan moeten er wel meer agenten bij komen. Anders blijft het een afspraak die in de praktijk niet werkt. Optreden is volgens de bond meer dan het beëindigen van een blokkade. Je moet ook mensen oppakken, afvoeren en verhoren. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez succes gewenst in zijn nieuwe job. Twee kennen elkaar nog van vroeger, toen Van Gaal trainer was bij Barcelona en Xavi speler. Van Gaal heeft een filmpje gemaakt waarin hij Xavi prijst om zijn tactisch inzicht en zijn goede paas. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm. Morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
10: Obsessie met de VS. America. Razorlight.
8: Kink.

0: Kink.
1: Hele goede woensdagmiddag, Isabel hier tot 3 uur op Kink. En voordat ik aan de slag ga met een gezonde portie alternative rock, wil ik toch ook even stilstaan bij het overlijden van het icoon van de countrywereld, maar van de hele muziekwereld eigenlijk wel, Dolly Parton. Je kan zeggen wat je wil, dit was een figuur en het is toch wel een groot gemis dat ze er niet meer is en de wereld weer een klein stukje minder kleurrijk. Dolly Parton dus, ik ga er niet draaien, maar ik vond het wel even nodig om deze dame te eren. Wat ga ik wel draaien? Heart to Beat van Hardfi, Talk Talk komt eraan en nu nieuwe muziek. Cloud Surfers, Ifs, Buts and Maybes.

0: De geruchten gingen, maar Liam heeft het ontkracht. Oasis gaat volgend jaar niet optreden op het Britse festival Glastonbury. Hij heeft dat op zijn eigen manier laten weten. Hij heeft gereageerd op de pagina van een fan-account. Oasis Mania. Het gaat niet gebeuren. Dus al jullie op crocs lopende met vlaggen zwaaiende idioten kunnen nu wel eens rustig aan gaan doen. Aldus Liam. Oasis, je hoort ze zometeen hier op Kink. En verder hebben we ook nog heerlijke muziek voor je van Tame Impala en Golden Earring.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam, Radio.

0: augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby!
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Kink.

Isabel weer tot 3 uur op Kink. Gezellig dat jij er ook bij bent. Zometeen dan duik ik even met je de Zero's in voor de Kink Zero's Break. 3 tracks uit die periode. Maar ook genoeg plek voor nieuwe muziek. Bijvoorbeeld van Kyo zometeen. Ook nog van Nothing But Thieves. En nu die nieuwe van Queens of the Stone Age. Ja, ik vind hem heel erg fijn. Easy Street.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na overstromingen in Nepal worden honderden toeristen vermist. En er zit zeker 1 Nederlander bij, zeggen de autoriteiten. Door grote modderstromen zijn wegen, bruggen en gebouwen weggevaagd. Het gebied is erg bergachtig en daardoor is het voor reddingshelikopters niet mogelijk om te landen. In de provincie Utrecht is iemand overleden door het West-Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Volgens het RIVM liggen er nog 2 besmette mensen in het ziekenhuis. De kans om het virus op te lopen en er ziek van te worden is klein. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom 3 flats in Apeldoorn zijn ontruimd. Duidelijk is wel dat de politie vannacht naar een flat ging nadat zwaar vuurwerk vanaf een balkon was gegooid. In de flat werd een mogelijk drugslab gevonden en wapens. Enkele agenten hadden klachten nadat ze iets chemisch hadden ingeademd en zijn nagekeken. En tijdens corona hebben we onderschat hoe belangrijk het was om je huis goed te ventileren. Dat zei oud-PVV-kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Opiniepeiler Maurice de Hond had als een van de eerste door dat het virus zich verspreidde door kleine druppeltjes en werd daarom onterecht verketterd, vindt Agema. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot lokaal 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
12: Zonder snel internet en smartphones, we used to wait. Arcade Fire.
10: Kink.

0: is Kink.
1: Hele goede woensdagmiddag, Isabel hier tot 3 uur op Kink met weer een hele fijne, gezonde portie alternative rock. Waaronder de allernieuwste van Nothing But Thieves. Die heet Baby Cool Evelyn. En onlangs sprak ik, inmiddels weer een tijdje geleden, sprak ik met de mannen van Nothing But Thieves. Het was een heel leuk gesprek. En dat ga ik niet voor mezelf houden. Binnenkort krijg je dat allemaal te zien en te horen hier op Kink. Ik laat het je weten wanneer het zover is. Anywho, ik zei dus Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves.

0: Zometeen dan neem ik je even mee naar de Zero's voor de King Zero's Break. En in dit tijdperk was er heel veel producten die uit de handel werden genomen, maar ook producten die wel gewoon bleven, maar een andere naam kregen. Soms nooit begrepen waarom. Zo was er bijvoorbeeld een chocoladereep en die moest ineens anders gaan heten. Ik ga je zo meteen vertellen welke dat was. En dan krijg je ook 3 heerlijke tracks van me uit de Zero's in de King Zero's Break dus. King.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour naar Amsterdam. 4 en 5 september. King presents The Black Keys in Ava's Live. Deze week maak je kans op gratis tickets door te luisteren naar King. Check de King app voor alle details. Kink.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
11: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.

0: Veerman.
1: Tijd voor de Kink Zero's Break. Ja, in de Zero's veranderde er heel erg veel. Onder andere de naam van een, vind ik persoonlijk, hele lekkere chocoladereep. Ze zijn er nog steeds. Ze zitten met z'n tweetjes in één pakketje. Ja, tegenwoordig zijn ze bekend onder de naam Twix. Wie kent ze niet? Nou, ik kende ze onder een andere naam, hoor. Raider heette die vroeger. En toen eind jaren 90 gingen ze langzaam over naar die andere naam. En in 2000 was het echt afgelopen met de Raider. Ik heb hem nog heel lang zo genoemd, maar inmiddels zit het in mijn systeem dat het dus een Twix is. Ja, veranderde van naam en ging dus weg, die naam, in de Zero's. Wat zeker niet wegging in de Zero's was goede muziek. Welke gaan we doen vandaag in de King Zero's Break? Nou, wat dacht je uit 2003? Don't Look Back Into the Sun van The Libertines. Uit 2006, Chasing Cars van Snow Patrol. En we trappen af met Weezer uit 2005 met Beverly Hills. Veel plezier in The Zero's.
0: King. Zero's Break.

Dat was hem voor vandaag, de Kink Zero's Break. Terug naar 2026, het jaar waarin Sam Fender en Olivia Dean een record hebben verbroken. Jawel. Na 73 jaar zijn zij nu de langslopende nummer 1 hit in de geschiedenis van de Britse hitlijsten. Goed gedaan, Sam Fender.

is Heather Nova. London Rain, Nothing Heals Me Like You Do. En daar zou je op kunnen stemmen voor volgende week. Want dan doen we namelijk de Kink 90s Top 500. Deze week nog veel nieuwe muziek. Onder andere zometeen van Yard Act. En nu deze van Kyo, That's Me. Heel fijn.

0: Kink.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan beauty?
4: Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Kijk op lage prijzen. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een invalkracht van een jeugdzorginstelling in Alphen aan den Rijn moet van de rechter 4 jaar de cel in. Hij heeft daar vorig jaar een minderjarig meisje verkracht. Zijn collega krijgt 6 maanden voor aanranding. De slachtoffer staat in de instelling omdat ze slachtoffer zijn of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. Rond deze tijd begint er weer een korte werkonderbreking van beveiligers op Schiphol. Er waren er vanochtend al 2 en die zorgden ervoor dat reizigers wat langer moesten wachten, gemiddeld zo'n 20 minuten. Beveiligers willen dat er wat gedaan wordt aan de hoge werkdruk. Om 4 uur en 7 uur wordt het werk ook nog kort stilgelegd. Bewoners van 2 van de 3 flats in Apeldoorn die vanochtend werden ontruimd, kunnen weer terug naar huis. In de andere flat werden in een woning wapens en een beetje vuurwerk gevonden en mogelijk een drugslab. Omdat de dingen kunnen ontploffen is de EOD erbij. Bewoners moeten dus nog even geduld hebben. En het Britse leger heeft de overleden Dolly Parton geëerd bij Buckingham Palace. Een orkest van de bekende bewakers met berenmutsen speelde het nummer 9 to 5. Het Britse koningshuis en leger wilden stilstaan bij de dood van Dolly vanwege haar werk om jonge kinderen aan het lezen te krijgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
12: Jezelf staande houden in een wereld vol met haat. Take a look around, Limp Bizkit. Kink.

Yard Act met New Beginnings. En dat is ook een nieuwe alternative rock hier op de playlist. Want ja, ook voor nieuwe alternative rock ben je hier helemaal aan het goede adres. En als je nou nog meer nieuwe muziek wil horen, tipje, luister dan s'avonds naar Jim Voorwald. Want die doet elke avond bijvoorbeeld The Daily Drop. Dus dan introduceert hij jou aan nieuwe muziek. Volgende week ga je hier op Kink niet zo heel veel nieuwe muziek horen, want dan zitten we namelijk in de Kink 90s Top 500, die door jou wordt samengesteld. En deze plaat zou er echt perfect bij passen, want als er een 90s hit is, dan is dit toch wel The Bloodhound Gang met The Bad Touch. Al denk ik dat als deze band met die muziek gekomen was anno 2026, dat ze nooit het levenslicht hadden gezien. Typisch gevalletje van toen kon het nog.

0: Born Slippy van Underworld. Toch wel een van mijn all-time favorites, mag ik zeggen. Uit de film Trainspotting, helemaal uit de jaren 90. Dus ook daarop kan je stemmen. Zometeen heb ik voor je The Haag. Wodan Boys met Blindsided, ook The Cranberries onderweg. En Incubus met Drive.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
11: Kink. Dit is het station van War on Drugs. Face no more. Isabel Brinkman.
0: Gekke gast uit Den Haag. Wodan Boys met Blindsided na The Cranberries. Okay.

Incubus met Drive. En ik ga je nu iets vertellen waarbij ik mezelf niet echt op de intelligentiekaart zet. Maar ik denk dat het ook wel herkenbaar is. Dat je al jarenlang een woord verkeerd uitspreekt of gewoon niet wist dat je het verkeerd uitsprak. Nou, dat had ik dus met een imbussleutel. Inmiddels weet ik dat het een imbussleutel is, maar ik heb jarenlang gedacht dat het een incubussleutel was. Anyhow. Phoebe Bridgers komt eraan met Lost Boys, Lit, My Own Worst Enemy en nu eerst even een reunion van M83. Ja.

Nieuwe muziek van Phoebe Bridgers met Lost Boys. En dankzij deze track moest ik ook weer denken aan die film The Lost Boys. En die heb ik onlangs weer gekeken met mijn dochter. En toen dacht ik, oh ja, die was wel heel erg gaaf. Ik moet plaats gaan maken voor Stefan. Ik wens je daarbij heel veel plezier. En ik ben er morgen weer vanaf 12 uur. Ik hoop jij ook. En ik laat je nu achter met Nirvana. About.

0: De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt nu ook verdacht van een tweede sterfgeval. Volgens OM gaat het ook om een bewoner van die zorginstelling. De man van 26 werd zondag opgepakt. Hij zou als verpleger bij het zorgcentrum werken. Bij de grote overstroming in Nepal wordt toch geen Nederlandse toerist vermist. Volgens de reisorganisatie was er verwarring over een namenlijst en gaat het om een Brit. In totaal worden bijna 400 toeristen vermist en er zijn zeker 19 doden. Op beelden is te zien dat de rivier plotseling overstroomde en huizen en auto's meesleurde. Prins Harry en Meghan Markle zijn weer terug in Engeland. Ze landen vanmiddag met een privéjet op het vliegveld van Birmingham. Afgelopen week werd bekend dat ze na 6 jaar weer terugkeren uit Amerika, waar ze heen waren verhuisd voor hun privacy. De royals gaan wonen op een landgoed in de buurt van Bristol. De makers van de game Grand Theft Auto hebben voor het eerst gereageerd op het lek van de game. Hartverscheurend voor het team, zeggen ze. Al dagen verschijnen er beelden van het spel op internet, terwijl het pas in november uitkomt. De verwachting is dat GTA 6 meer gaat opbrengen dan welke game, film of album dan ook. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
13: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je Stereophonics na de Smashing Pumpkins en Disarm.
11: Kink. Kink.
14: Nobody's ever perfect. Nobody's ever good all the time and nice all the time. But I choose to be good. I have a good heart.

stonden afgelopen weekend op Lowlands. Daar speelden ze ook deze nieuwe, 10 over 10. Moet jij raden hoe laat ze die speelden? Precies om 10 over 10. Dat kan haast niet toevallig zijn. Dat moeten ze bijna expres gedaan hebben. Royal Blood hoorde je op King. Stefan is mijn naam. Kings of Leon hoor je na de Rolling Stones. It's only rock and roll.

0: minuten voor 3:30.
1: Horenslag.
0: Adem even in. En adem even uit. En zorg ervoor dat alle stress en alle gedoetjes van vandaag van je afglijden. En vermaak jezelf, vooral met een kort spelletje. Dat spelletje spelen we elke maandag tot en met donderdag. Dat heet Korenslag. Het is een quizje. Een quizje met de vraag, herken jij wat het koor zingt? Het liedje hoor je zo meteen op Kink. Maar ken je hem ook in deze versie? Titel en artiest, die heb ik van je nodig. Als je het weet, stuur een berichtje via de Kink-app. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine. Titel en artiest, die heb ik dus van je nodig. Als je het weet, geef het door via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslag-klassement. En het goede antwoord, dat hoor je over ongeveer 2,5 minuten. Net als Rage Against the Machine zometeen en ook de staat.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? The Black Keys komen met hun Peaches and Green Vehicle Tour naar Amsterdam. 4 en 5 september. Kink presents The Black Keys in AFAS Live. Deze week maak je kans op gratis tickets door te luisteren naar Kink. Check de Kink-app voor alle details. Kink.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Kink. Dit

heeft het goed. En ook Olivier en René hebben herkend wat het koor vandaag zingt. En ook punten voor jou als je wist dat het ging om Hozier. Take me to church.

Wat een vet liedje blijft dit. De staat and the fire. En het is gewoon bijna niet te geloven dat het binnenkort in Carré te horen is. Want dan gaan ze optreden. Dat wordt sowieso een vette show. Je hoorde ze op Kink. Zometeen ook White Lies. Eerst A Talking Heads. It is once in a lifetime.

belangrijkste liedje van deze week. Zo noemen we deze, de Kink XL. Elke week is dat een ander liedje. En deze week is dat de nieuwe van Fontaine's DC, die weer genadeloos goed is. Marianne hoorde je op Kink.

0: Line, Celebrity Skin.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Het is bijna 4 uur zometeen het ANP Nieuws. Daarin goed nieuws voor inwoners in Apeldoorn. De kelder is weer veilig. Wat er in die kelder gebeurde en waarom het er niet veilig was, dat hoor je zometeen in het ANP Nieuws. Daarna ook Sweet. Foo Fighters.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan. En door.
3: Kink. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
5: Hé, wat doe jij nou?
4: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
6: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten... Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Zorgorganisatie Joris Zorg zegt ontzettend geschrokken te zijn van 2 sterfgevallen in een zorgcentrum in Oorschot. Een medewerker wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van 2 bewoners. Het is volgens de woordvoerder vreselijk nieuws voor de nabestaanden en het heeft grote impact op de collega's en andere bewoners. Alle bewoners van de 3 ontruimde flats in Apeldoorn mogen weer terug naar huis. Ook de 3e flat is vrijgegeven. In een kelderbox zat mogelijk een drugslab en ook werden in een woning wapens en explosief materiaal gevonden. De politie doet nog onderzoek en heeft de bewoner aangehouden. De gemeente Rotterdam weet nog niet of er zondag extra maatregelen worden genomen bij het thuisduel van Feyenoord met ADO Den Haag. Morgen wordt eerst de wedstrijd tegen Cambuur besproken, waarbij Feyenoord-fans vuurwerk afstaken en 7 mensen gewond raakten. Mogelijk komen er bij de ingangen van de Kuip extra veiligheidsmaatregelen. En de UEFA staat op het punt om een boycott van de FIFA in te trekken, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De FIFA zou aan de UEFA hebben beloofd dat de plannen om het WK commerciëler te maken er echt niet komen. Die plannen zorgden de afgelopen weken al voor een storm van kritiek. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur op onthoud. A12 daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. Ook op de A50 van Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Een half uur extra reistijd.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
5: Zometeen hoor je Paolo Nutini. Eerst Foo Fighters en Best of You.

0: Hij snijdt nog steeds dwars door de ziel. Paolo Nutini, Iron Sky. Dit is Kink. Zometeen hoor je editors. Zometeen hoor je Sweet. Eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Het is 26 augustus, de datum die de boeken in zal gaan vanwege de gasvoorraad. Nou, mocht je namelijk al langere tijd uitkijken naar een strenge winter en misschien wel een Elfstedentocht, en dan zou ik daar misschien wel mee stoppen. Ja, de voorraden zitten nog niet vol namelijk. Komt grotendeels door de oorlog in Iran. Daardoor is gas erg duur. En is het ook erg duur om die voorraden vol te laten lopen. Ja, dat hebben we uiteindelijk wel nodig mocht het een strenge winter worden. Want er is nog geen paniek. In principe redden we het met wat we hebben. Maar als we een hele strenge winter krijgen met Elfstedentocht en koukleum en allemaal dat soort dingen, dan kan het wel eens tricky gaan worden. Maar mochten we die hele strenge winter krijgen, dan zijn er vast nog wel wat Feyenoord-fans die een fakkeltje bij je aan willen steken voor wat warmte. De komende twee wedstrijden mogen ze van de directie van Feyenoord niet meer mee, hè, naar uitwedstrijden. Allemaal vanwege die intens domme acties met vuurwerk in Leeuwarden tegen Cambuur afgelopen weekend. En we hebben een nieuw record. Of ja, de Erebus Anomaly. Die heeft een record. Dat is een kitten. Die kitten is net geboren, klein katje. En deze kitten heeft 29 tenen. Normaal heeft een kat er 18. Maar dit beestje heeft er dus 11 meer. En dat is een record wat momenteel ook viraal gaat. Omdat steeds meer Amerikaanse nieuwsoutlets er bovenop duiken. En ook in Nederland wordt er gereageerd. Zo heeft de harde kern van Feyenoord al laten weten van, oh, als dat beestje een paar teentjes kwijt wil, dan moet hij maar bij ons in het uitvak komen zitten.
1: De King Middagjoke. Stefan Koren.
0: Zo opgelost, joh. Paar klappers er tegenaan. Hebt hij zo weer 18 tenen. Het is Kink. Zometeen die nieuwe van Editors. The Rush. Hoor je naast Sweet. Beautiful ones.

Volgens mij heb ik het jou eerder verteld dat dit liedje nogal regelmatig wordt gezongen door King-collega Jim Vorwald, die je vanavond weer hoort. Dan hoor je ineens vanuit de hoek: Nothing hurts like the rush. Vooral het gevoel van de zomer van 2026. Editors and the Rush op King. En die zegt: Nothing hurts like the rush.

Honey, I'm Home en Pretty. Dit is Kink, waar je deze week kans maakt op tickets voor Kink Presents The Black Keys. Zometeen vertel ik je hoe je gratis naar dat concert toe kan.

0: Dat is Pearl Jam.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam,

0: decennium waarin grunge ontplofte. Britpop stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
1: That's right, baby.
0: Yeah. Van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
2: Yeah, baby.
0: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl. Kink.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er

0: fietsaccessoires, korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal doden door de zware overstroming van een rivier in Nepal is opgelopen tot 95. Er worden honderden toeristen vermist. Voor zover bekend zitten er geen Nederlanders bij. Een verpleger in een zorgcentrum voor demente bejaarden in Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij twee sterfgevallen. De politie doet nog altijd onderzoek en de verdachte zit sowieso 2 weken langer vast. En het OM eist een celstraf van 3 jaar tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. Hij zou jarenlang kinderporno hebben gehad. De bassist zei tijdens de zaak dat hij zich schaamt en al 1 jaar wordt behandeld. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 1,5 uur vertraging. A7 Zaandstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn 20 minuten. Dat is de nasleep van het ongeluk. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Lexmond 20 minuten. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Knoopend Bankhoef 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht.

0: Keen, Somewhere Only We Know.
1: Deze week op Kink, Black Keys.
0: Maar ik kan je gewoon vertellen dat het in AFAS live is, hoor. Dat is geen geheim. 5 september is over anderhalve week al. Heb je daar al bij stilgestaan? Over anderhalve week is het 5 september. Moet je ook niet te lang bij stilstaan. Maar wat er dan gaat gebeuren, dat is wel te gek. Want de Black Keys komen dan naar AFAS live voor Kink Presents The Black Keys. En jij kan daarbij zijn. Deze hele week hebben we kaarten namelijk voor je. Daar hoef je maar één ding voor te doen. En dat is even goed opletten, oren gespitst houden. En luisteren of je de Kink prijzigheid hoort. Zodra je die voorbij hoort mekkeren, laat je dat weten. Stuur je een berichtje via de Kink app. Want dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij hem vangt en dat de tickets in zijn bek de tickets voor Kink Presents Black Keys en AFAS Live voor jou zijn. En ik ga je bij deze vertellen, hij komt binnen het uur voorbij. Dus zorg ervoor dat je extra scherp blijft. Krijg je zometeen ook The Undertones, eerst Higpy en Something.

Moeten we lachen om Marijke en Ilona. Die appen allebei los van elkaar via de Kink app. Dat ze druk bezig zijn met het invullen van hun stemlijstje voor de Kink 90's Top 500 die maandag begint. En ze appen allebei ook los van elkaar. Het is toch niet te doen? Dat kan toch helemaal niet? Zo weinig liedjes in een lijstje zetten. Dan moet ik allemaal goede liedjes moet ik niet in mijn lijstje zetten. En dan, ja, dat is wel een beetje hoe het werkt, Marijke en Ilona. Sorry. Maar jij hebt het niet van mij? Maar je zou ook een tweede lijstje in kunnen vullen. Zou je kunnen doen. Als je het nog niet gedaan hebt, kink.nl/stem. Radiohead hoorde je, No Surprises op Kink. En nu de nieuwe Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: Ik denk dat Linda blij is met deze van Shinedown, want ze appt Shinedown, yes! Second Chance hoorde je op Kink.
1: ANP Spoiler Alert.
0: En liefhebbers van Gorgonzola, even opletten. Je moet je kaas even checken namelijk. Waarom en waarop je het moet checken, dat hoor je zo in het ANP-nieuws. Dus mocht je net met een kaasplankje voor je neus zitten, wacht nog even twee tellen. Zometeen ook Beastie Boys. You gotta fight for your right to play. En Placebo.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal loopt snel op. Er zijn zeker 95 doden en veel mensen worden nog vermist, onder wie honderden toeristen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het nog onduidelijk of er ook Nederlanders bij zitten. Plotseling overstroomde een rivier in de Himalaya en die vaagde alles weg. Het OM heeft een celstraf van 3 jaar geëist tegen de voormalige bassist van de punkband Heide Roosjes. Hij zou jarenlang kinderporno hebben gehad en gedeeld. Ik schaam me kapot, zei hij tijdens de rechtszaak. Hij heeft er spijt van en hij wordt er al een jaar voor behandeld. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft in de VS een schikking voor miljarden dollars getroffen in een zaak over social media verslaving onder jongeren. 29 Amerikaanse staten hadden de zaak aangespannen. Meta komt verder met speciale maatregelen voor tieners, zoals tijdslimieten en een nachtslot. En opletten voor wie onlangs gorgonzola kaas heeft gekocht bij de Jumbo. In het product Jumbo Gorgonzola Dolce kan de Listeria bacterie zitten. Als je het eet kunnen de gevolgen ernstig zijn, zeker voor zwangere vrouwen. Het gaat om gorgonzola met een houdbaarheidsdatum van 3, 9 en 10 september. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur vertraging. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn, een uur extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Er ligt olie op de weg na een aanrijding. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot een kwartier. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Knoopend Valburg en Bemmel 4 kilometer file door een ongeluk. De rijbaan is daar ook dicht.
13: Ja, tuurlijk. Weer een typische woensdagavondspits.
14: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij Filosofie.
15: Gefeliciteerd. Je speelt de bijrol in het leven van andere mensen.
14: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
15: Zometeen door je Beastie Boys, eerst Placebo en Pure Morning.

0: always a fight for your right to party. En iets met een prijzigheid, die levert je deze week kaart op voor de Black Keys. En moet je opletten, als ik hierop druk, dan is hij er weer, de Black Keystone.
1: Hallo, met Alexander.
0: Alexander, jij zit er bovenop op je telefoon.
1: Ja, hi.
0: Hi, jij hoorde een geit en jij dacht, ik moet zo snel mogelijk appen en dan laat ik die telefoon niet meer los, want stel ik word gebeld, dan moet ik wel opnemen.
1: Ja, ja. Hi.
0: Hi,
1: en dat... sorry, ik praat niet zo goed Nederlands, maar ik wel.
0: Maar je wil wel heel graag naar de Black Keys?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan is 112 Alexander. Dan gaan wij jou naar de Black Keys sturen.
1: Oh, geweldig.

King presents the Black Keys. Lonely Boy hoorde je. Morgen gaan we de geit ook zeker weer loslaten. Dus niet getreurd als je nu achter het net gevist hebt. Zometeen Nothing But Thieves op King. Eerst Elbow en One Day Like This.

0: Nothing but Thieves and Evolution. Het is woensdagmiddag en dan is de kans groot dat de kinderen thuis zijn.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: Dat de kinderen thuis zijn.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: Sowieso heeft een derde van het land nog zomervakantie, hè? Maar woensdagmiddag is traditiegetrouw ook de middag.

Stel dat je nu een kind zou krijgen. Wat is het eerste wat je aan hem of haar laat horen in het wiegje? Geef het door via de Kink app. En als je zelf kinderen hebt, zorg ervoor dat ze over een kwartiertje de radio kunnen horen. Want dan krijgen ze dus een stukje muzikale opvoeding en die is oh zo belangrijk. Eerst Coldplay, die hoor je na Chris Cornell. Can't Change Me.

Coldplay en In My Place. Liedjes die verplicht zijn in de muzikale opvoeding, die zoeken we op de woensdagmiddag. En Richard die laat via de Kink App weten, ja hallo. Er is maar één liedje waarmee je perfect kennis kan maken met de rockmuziek. En welk nummer dat is, dat hoor je zo.

0: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
5: Aldi, lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Half zes. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het is voor Buitenlandse Zaken nog te vroeg om te zeggen of er Nederlandse slachtoffers of vermisten zijn na de zware overstroming in Nepal. Het dodental staat op 95 en honderden toeristen worden nog vermist. Social media bedrijf Meta heeft de schikking voor miljarden getroffen. Ze werden er in Amerika van beschuldigd hun Facebook en Instagram apps expres verslavend voor kinderen te maken. Meta gaat daar nu maatregelen tegen nemen. En in Berlijn zijn de bewoners van bijna 6000 huizen geëvacueerd omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Het is een vliegtuigbom van 100 kilo. De hulpdiensten weten nog niet of iedereen vanavond weer naar huis kan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen knooppunt Zaandam en afrit Avenhoorn. Een uur extra reistijd. Na een ongeluk ligt daar olie op de weg. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Andelst en knooppunt Ressen een half uur oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Bresseplein en Moordrecht, 3 kwartier vertraging. 1 rijstrook is dicht.

0: zo benieuwd tegen wie ze daar fuck you zegt, dat het zo weggepiept is. The Pretty Reckless, About You, hoorde je op Kink.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: Het is toch woensdagmiddag, dus grote kans dat als je kinderen hebt, dat ze thuis zitten. Vanwege misschien nog wel het laatste weekje zomervakantie. En anders is woensdagmiddag traditiegetrouw de vrije schoolmiddag. En het is een goed moment om ze muzikaal op te voeden. Richard, heb jij kinderen?
2: Ja, ik heb er drie.
0: Je hebt er drie. Ja. Hoe oud zijn die?
2: 14, 16 en 19.
0: Dan is het altijd een risico. Luisteren ze mee met papa naar de muziek? Of luisteren ze naar hun eigen TikTok-muziek?
2: Tegenwoordig luisteren ze mee met papa met de muziek.
0: Maar je zegt tegenwoordig.
2: Ja, ik zeg tegenwoordig. Dat ging langzaam steeds een beetje beter. Dochterlief speelt inmiddels in een bandje.
0: Oh, wat goed.
2: Ja, en met gitaren, allemaal meiden. En ja, ze luisteren inmiddels allemaal echt naar rockmuziek. Dus het gaat steeds meer de goede kant op.
0: Ja, en we hebben het dan over liedjes die daadwerkelijk, hè, waar je echt je muzikale opvoeding mee moet vormen. Die sowieso voorbij moeten komen. En jij komt er met eentje. Is het dan vanwege de titel vooral?
2: Nou, ik was zelf, dat ik 14 was, echt helemaal gek van Guns N' Roses en ging er vol voor. Dit kwam heel mooi uit op een gegeven moment van, wat vind jij dan mooi, toen ze zo rond de leeftijd van 19 waren. Ik zeg, nou, dit, hier word ik echt heel blij van. Dat was Sweet Child of Mine. En het mooie was dat opa, die werd op dat moment, ik dacht 65, die had een DJ thuis geregeld. En toen zei mijn zoon, maar dit nummer, dat moet die DJ hebben. Nou had die DJ allemaal vinylplaatjes uit de jaren 70. Dus ja, die heeft hem speciaal gekocht op dat moment. En toen hebben we met z'n allen een mospit gemaakt. Op Sweet Child of Mine in de woonkamer van mijn vader. Ja,
0: op zijn 65ste verjaardag?
2: Op zijn 65ste verjaardag, ja.
0: Wat zou ik hoop dat als ik 65 ben dat ik nog in de morspit kan staan.
2: Ja, dus dat was echt heel fijn.
0: Wat te gek. En dus absoluut ook toegevoegd aan de muzikale opvoeding. Ik ga hem voor je draaien.
2: Helemaal leuk. Dankjewel.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?

vanaf nu verplicht in elk zelfrespecterend opvoedboek. Deze in de muzikale opvoeding, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Richard, die kwam ermee. Heb je ook een suggestie, geef het door via de Kink app. Nu de Killers. Dit is Human.

0: Might As Well Be Strangers, Weezer of Kink. Het is bijna 6 uur, zometeen de avondshow met Jim Voorwald. En Jim, je bent je witte poedertje vergeten, hè?
1: Ja, ik ben mijn poedertje weer vergeten.
0: Ach, dan ga je naar de avond doorkomen.
1: Ja, god, wat moet ik nou? Zonder mijn witte poedertje.
0: Nee. Je hebt pannenkoeken.
1: Ik heb pannenkoeken.
0: Ja, en je hebt poedersuiker vergeten. Laat dat even duidelijk zijn, hè?
1: Ja, nou, die is hier wel in het pand. Alleen die ben ik vergeten mee naar de studio te nemen.
0: Oh, ja, nee. Ja, maar dat niet mensen denken dat je aan een ander wit poeder zit.
1: Nou ja.
0: Je hebt de cocaïne er gewoon doorgebakken, neem ik aan.
1: Uiteraard.
0: Ja, precies.
1: Gewoon in. Kingster.
0: Rock'n'roll.
1: Rock'n'roll. Zou dat kunnen überhaupt? Nee, hè?
0: Tuurlijk, je kan het prima er doorheen bakken. Of het ook goed voor je is, geen idee.
1: Ja, dat... Ja, oké.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat ik hier had gestaan, want ik heb er al een paar op.
0: En dan had je helemaal strak. Nou, ik heb beelden van Lowlands gezien dit weekend. Zometeen, dus Jim Voorwald,
1: ja,
0: even checken.
1: Poedertjes daar.
0: Genoeg poedertjes daar. Zullen we Kingston gaan spelen voordat het te onzinnig wordt?
1: Ja, nee, is goed.
0: De vraag is welk liedje is ouder. Weezer hoorde je net. Jij begint zo meteen met deze. I don't want to hear you kick me out, kick me
1: out. Kingster, welke track is ouder? Ik moet zeggen, je maakt ze wel makkelijk de laatste tijd.
0: Ja, ik denk, hè, jij zit helemaal strak van de cocaïne.
1: Strak van de pannenkoeken. Je moet eerst nog 40 seconden, dan mag je rond. En dan kan je gaan.
0: Hartstikke idee.
1: Hartstikke idee. Nee, Weezer is natuurlijk nieuwer.
0: Dat is correct.
1: Maar een paar weken oud, een paar maanden oud, die single.
0: Ik denk nu...
1: Ja, je merkt het.
0: Anderhalf maand.
1: Sta helemaal strak. Arctic Monkeys, in dit geval deze, iets ouder. Ik vind alsof San Francisco.
0: Ik vind het wel een originele manier om dingen mee te smokkelen.
1: In een pannenkoek. Ja, kijk maar uit met dit soort ideeën. Voor je het weet zit er ineens een drone in een pannenkoek gebakken, weet je wel.
0: Een drone in een pannenkoek?
1: Ja.
0: Dat je ineens zo'n vliegende pannenkoek ziet.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Ik heb wel echt zin om in pannenkoeken nu, maar jij hebt ze. Eet smakelijk zometeen. Jim Voorwald hoor je na 6.
2: Plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Kink. Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied in Nepal op om contact op te nemen met familie en reisorganisaties. Volgens het ministerie is het nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers en vermisten van de zware overstroming. Het officiële dodental staat op 95 en honderden toeristen worden nog vermist. Justitie eist werkstraffen van 120 uur tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze hadden in april op 2 plekken de A12 bij Utrecht geblokkeerd, terwijl de burgemeester de demonstratie had verboden. Op beelden in de rechtbank was te zien hoe de activisten hun auto's dwars op de snelweg in een afrit stilzetten. In Berlijn moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Ook een daklozenopvang, bejaardentehuis en kinderopvang zijn ontruimd. De vliegtuigbom van 100 kilo ligt in een kanaal. De politie weet nog niet of iedereen vanavond weer naar huis kan. En in Spanje is een crimineel opgepakt die al voor de 4e keer uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast in Milaan voor overvallen en drugshandel en daar ontsnapte hij op klassieke wijze. Hij had de tralies doorgezaagd en lakens aan elkaar geknoopt. In 2013 ontsnapte hij ook al eens uit de gevangenis in België. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. Kink. Alternative
15: Rock Radio. Jim Voorwald. Hey, wil jij deze woensdagavond beginnen met wat extra energie? Kom dan invoegen op de Kink Spitsrook. Het enige wat ik van jou nodig heb, dat is wat muzikale benzine. Oftewel, van welke plaat krijg jij extra energie dan wel positieve vibes? Laat het weten via de Kink-app. Hoor je hem zo naar Arctic Monkeys. Kink.

0: Het was warm vandaag, hè? Als je een jas hebt meegenomen zoals ik, dan dacht je misschien ook wel... Oh. I'm on fire vandaag! Oh, wat warm!
1: Kink Spitstrook.
0: Nee hoor, lekker. Ik heb er heerlijk van genoten van het heerlijke zonnige weer vandaag.

0: positieve vibes van krijgt. Dan wel wat extra energie. Alles is wat mij betreft helemaal welkom. Er zijn ook wat medekinkers ingevoegd zijn al op die Kingspitsrook. Luc is erbij bijvoorbeeld. Hallo Luc. Goedenavond, ik zwaai even naar je en toeter ook meteen even naar je. Dick is er ook bij, hallo Dick. Marcel is er, hallo Marcel. En Anne ook, die heeft het over Florence Road in de Kink. Hallo Anne trouwens. Namelijk de nieuwe. Ik weet alleen de titel niet meer, alleen dat het een nummer is. Ja, dat klopt ja. Ik hoop niet dat je dit als pincode hebt. De nieuwe van Florence Road heet namelijk 7563 en die hoor je nu.
1: Kink Spitstrook.

Ugly Kid Joe. En Cats in the Cradle hier in de avondshow van Kink. Hallo, hallo, hallo. Fijn dat je erbij bent. Ik vind het echt ontzettend tof dat je deze woensdagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio, voor Kink. Ik ben Jim. Hallo, hallo. Ik heb elke avond heb ik de eer, het genoegen om de fijnste Alternative Rock aan je te laten horen. En sommige van die platen, dat zijn goed nieuwe platen. Zoals bijvoorbeeld de Daily Drop. Om 8:10, dan hoor je elke maandag tot en met vrijdag gegarandeerd iets nieuws. Vanavond is dat een band uit Rotterdam. Ze hebben zelfs een keer een nummer gemaakt over de slogan van Rotterdam. Make it happen. Ik heb het over Tramhouse. Ze komen in oktober met een nieuw album. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Ook al is het allemaal wat duister en wat grof. En dan heb ik het niet zozeer over de toon, maar eerder gewoon over het gitaargeluid van wat we tot nu toe hebben gehoord van het album. Er is dus een nieuwe single. Ben ontzettend benieuwd wat jij ervan vindt. Later vanavond hoor je dus de gloednieuwe van Tramhouse. Ja, ik had het er net met Stefan Koral over. Ik heb een pannenkoekenavondje heb ik hier. Gewoon zo'n pak opengetrokken met van die magnetronpannenkoeken, weet je wel. Staat er exact op hoeveel seconden het in de magnetron moet. En ik, op de een of andere manier is het ook nooit accuraat bij mij. Of het is echt dat ik denk, hallo, wil je me tong eraf fikken of zo. Of het is dat ik denk, nou, als ik hem in de vriezer had gelegd, had ik je ook geloofd, zeg maar. Het is echt nooit goed. Je moet altijd een soort van je eigen secondes moet je zien te vinden. Net die sweet spot van de ultieme pannenkoek. Maar zo zit het natuurlijk ook met het beleggen van de pannenkoek. Ja, wat zal ik er eens op doen? Poedersuiker, aardbeien of Nutella? Dan hoor ik je al denken, waarom gewoon niet alle drie? Food for thought in ieder geval. Zometeen, de koeks hier op Kink naar Paramore. Dit is Still Into You.

Galaxy. En Twisted Everyday Hurts hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink met zometeen Muse. En ook, ja, dat is wel vervelend. Op de Kink muziekcomputer staat hier database error. Oh ja, ik weet al hoe dat komt, joh. 8-bit hit. 8-bit hit.

van Kink. Die sluit ik dan gewoon aan op het netwerk hier. Dat is allemaal prima, maar dat betekent wel dat zo nu en dan een plaat vast komt te zitten in dat gehele netwerkwebsel. En die komt dan vast te zitten in die oude spelcomputer. Dat is niet zo handig, dus ik heb jouw hulp even nodig met het identificeren van een plaat, zodat je die zometeen hoort. Het gaat om het volgende nummer. Duik vooral even de Kink-app in als jij denkt te weten wat dit is. Het is dus een nummer die dus vast zit in die oude spelcomputer.

0: Oké, kunnen wij die database error even oplossen? Over een paar minuten dan hoor je deze track, maar dan in zijn originele vorm. Althans, als jij hem weet te identificeren via de Kink-app.
1: In de 90s klom alternative rock uit de

0: augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Ja, baby!
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl. Kink.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
5: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Kink. Dit is het station van Cranberries.

Ik merk een beetje in mijn omgeving dat er veel mensen zijn die aan het, een beetje aan het klagen zijn. Ze van, het is eind augustus, het festival is alweer voorbij, wat is het behalen? Weet je, het mooie daarvan is dat je dan weer kan nagenieten van een mooie festivalzomer. Dat doen we zo meteen, met Turnstile onder andere. Maar je kan je ook weer verheugen op alle grote najaarsconcerten. Just Saying, 29 en 30 november in de Ziggo Dome. King Presents Muse bijvoorbeeld. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat lijkt me iets om me erop te verheugen in ieder geval. King Alternative Rock Radio, met dus zometeen Turnstile. Na de White Stripe, dit is My Doorbell.

Vraag me niet waarom. Maar ik heb ineens ontzettende trek in een Malibu Colaatje. Liquido en Narcolic. Ik vind het echt een heerlijke feestnummer, vind ik dit. En die hoorde je hier op Kink, Alternative Rock Radio. 2 en 3 december wordt het ook feesten in Avos Live. Dan is Biba Doobie daar. En dan gaat ze dit onder andere ook spelen. Dit is Sun Has Set in de avondshow.

0: Bibbidoobie. En Sun Has Set. Nou ja, dat geldt voor wat mensen wel. Gisteren natuurlijk het nieuws van Dolly Parton. Die is overleden. Vandaag is er weer een grote beroemdheid overleden op 80-jarige leeftijd. Ik ken hem dan vooral als voor zijn rol in Home Alone 2. Had hij een rol in dat hotel waar Kevin McAllister dan overbleef met de creditcard van zijn pa en zo. En de rol die deze meneer speelde. Die had zoiets van, dat klopt helemaal niet. Wat doet die jongen hier helemaal alleen in dat super luxe hotel? Dat kan toch niet? En hij was ook Pennywise. En dan heb ik het niet over de band, maar over de enge clown uit It. Ja, weer een grootheid verloren. Wie dat is, hoor je zo meteen in het ANP-nieuws. En ook muziek van Cloud Surfers en Green Day komt eraan.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstromingen in Nepal worden bijna 600 toeristen vermist, meldt de BBC. Of er ook Nederlanders bij zijn, is niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied op om contact op te nemen met familie of reisorganisaties. Het officiële dodental staat op 95. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij speelde vooral in musicals, maar bij het grote publiek was hij vooral bekend van de Rocky Horror Picture Show uit de jaren 70. Ook speelde hij de enge clown Pennywise in horrorfilm It. Curry had al langer gezondheidsproblemen als gevolg van een beroerte. Hij was 80 jaar. De verdachte die was opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo komt daar uit de buurt. Het is volgens de politie een man van 22 uit Tegelen. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas in Venlo en de politie gaat uit van een misdrijf. Het is nog onduidelijk of de twee elkaar kenden. En Martien Meiland heeft een herseninfarct gehad, vertelt hij bij RTL Boulevard. Dat gebeurde al in april, een paar dagen na een auto-ongeluk met zijn dochter Montana. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Ik ben door het oog van de naald gekropen, zegt Martien. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald. Kink. Kink.

Het radiokringetje. Hartstikke gezellig hier. Pak een stoel erbij. Of als je die zitzak wil pakken, is ook helemaal... De kruk, ja hoor, die mag ook. You do you, als je er maar goed bij voelt. Ja, potverdorie zeg, hé. Kunnen we ophouden? Dat is een beetje wat ik zag op Instagram... toen ik daar net even langs zat te scrollen. Gisteren het verdrietige nieuws dat Dolly Parton is overleden. Net naar buiten gekomen dat Tim Curry is overleden. De acteur Tim Curry, misschien kan je hem kennen van zijn rol in Home Alone. Daar was hij de concierge in een super deluxe hotel. Ging achter Kevin McAllister aan, want hoe kan die jongen nou in zijn eentje in dit super dure hotel verblijven? Hoe betaalt hij dat? Met welke gestolen creditcard heeft hij dat gedaan? Iets wat hij eigenlijk technisch gezien wel gedaan heeft, hè, Home Alone 2. Ik bedoel, hij gebruikt die creditcard van zijn vader zonder toestemming. Nou, dat is een hele andere discussie. Maar je kent hem ook van It, althans de 1990 versie. De oude It, zeg maar. Daar was hij Pennywise de clown. Rocky Horror natuurlijk. Hij zat ook in een videogame. Ja, daar kom ik dan weer mee. In Command & Conquer Rattler 3 speelde hij een Sovjet-premier. En dat deed hij echt met... En dat vond ik zo leuk aan Tim Curry. Dat hij zo over de top was. Hij schaamde zich helemaal nergens voor. Hij ging er altijd helemaal voor. In welke rol hij dan ook speelde. En dat is iets wat ik als enigszins theatraal persoon wel heel erg kan waarderen. Tim Curry, 80 jaar is hij geworden, ook niet meer onder ons. Dus inderdaad, kunnen we ophouden nu met grootheden die we dan verliezen deze week? Twee achter elkaar. Ik vind het inderdaad ook al meer dan voldoende. Arjan die zegt, ik ken hem vooral van The Muppets Treasure Island. Ja, daar zat hij inderdaad ook in. Ja. Zo, The Muppets Treasure Island. Wat verdorie. Wat een goeie zeg, hé. Ja, zo ontdek je dan ook maar weer parels. Parels ontdekken doe je trouwens ook hier bij de avondshow van Kink. Ja, het is een raar bruggetje, ik weet het. Maar goed, hè? Op een gegeven moment moet je toch door. Als je bijvoorbeeld nieuwe muziek wil ontdekken... dan ben je bij deze aan het juiste adres rond 7:50. Dan hoor je namelijk de Daily Drop van vandaag. Dat is de belangrijkste release van de dag dus. En dat is vandaag van Tramhouse, band uit Rotterdam. Wellicht heb je wel eens van ze gehoord. Het zijn echt de koningen van de underground wat mij betreft. Ze hebben een nieuwe single, die gaat wederom keihard. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt. En jij bepaalt wederom een van de essentiële tracks van Tom Petty. Dat allemaal later vanavond. Zometeen eerst R.E.M. Stand, nou, No Doubt.

Jouw Alternative Rock Radio, dit is Kink. Je hoorde Stand. Wat is het allermooiste dat je ooit hebt gezien tijdens of op een concert? Ja, dan kan je natuurlijk zeggen, oh, die drummer, zo ontzettend knap. Oh, die frontman of frontvrouw, ja, zo ontzettend mooi. Oh, die gitarist, daar smelt ik helemaal door. Snap ik, oké. Is niet helemaal waar ik dan heen wil. Nee, wat ik echt het allermooiste vind om te zien, dat is als een artiest, dan wel een band, zichtbaar geniet en zichtbaar heel erg dankbaar is voor degene die naar ze komen kijken. Een paar jaar terug, Phoenix op Down the Rabbit Hole. Dan merkte ik ook dat die frontman een beetje emotioneel was. Dat hij denkt, holy hell, dit is gewoon, dit overkomt ons gewoon. Robert Smith van The Cure, die na zijn set op Rock Werchter nog eventjes zijn hoofd zo naar buiten stak. Zo van, oké, ja, er waren echt veel mensen. Het is te gek dit. En die waardering, die grote glimlach. Het genieten van het feit dat je muziek maakt en dat andere mensen daar dan weer van genieten. Dat is een mooi iets wat we moeten koesteren. Wat hebben de heren van Kingfisher hebben dat gedaan. Die hebben dat verzegeld, vereeuwigd in een prachtig nummer. Elke keer als ze op het podium staan, dan vertellen ze het verhaal dat ze alles hebben laten vallen. Ze hebben gestudeerd samen. Ze hadden werk. Maar nee hoor, dat doen we niet. We gaan muziek maken. Kijken of het lukt. En dat het tot nu toe goed lukt met Kingfisher, dat spreekt voor zich. Dit nummer vind ik daarom ontzettend mooi. Met een brede glimlach luister ik dan ook naar Kingfisher. Dit is For The Boys op Kink.

0: heerlijke gitaar-polonaise dankzij de Fratellis. Je hoorde Chelsea Dagger in de avondshow van Kink. Met zometeen het perfecte huwelijk tussen synthesizers, gitaren en heel veel emotie verpakt in een liedje. David Bowie kan er trouwens ook wat van, die hoor je ook zometeen.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Beaches and Green Vehicle Tour naar Amsterdam.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

Wanted Youth en het onvergetelijke Forget Me in de avondshow van Kink. Hallo, goed dat je erbij bent. Ik ben Jim. En als je op zoek bent naar nieuwe muziek, dan zit je helemaal goed. Want het is 7:50 geweest. Over een paar minuten dan ontdek je gegarandeerd iets nieuws. Dan hoor je namelijk de belangrijkste release van de dag. Dat is de Daily Drop. Vandaag is die van deze band uit Rotterdam. Oh, nee, dat is niet die. Dat is 21 Pilots. Die komen niet uit Rotterdam. Deze gasten wel. Zou toch gek zijn, 21 Pilots uit Rotterdam.

uiteraard over Tramhaus. Kom in oktober met een nieuw album. Dit is dan de track Plovdiv. Kwam een aantal maanden geleden kwam deze uit. Geluid waar ik heel erg benieuwd naar ben. Het is duister, het is een beetje agressief ook. Fijne gitaren die echt wel bij de underground van Rotterdam horen wat dat betreft. Zometeen dus de nieuwe single van deze heerlijke band. Heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Het is even gewoon een beetje deze agressie. Maar ergens ook wel weer een beetje iets mellower qua... Het is gewoon Tramhaus eigenlijk. Ja goed, ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Dan nu wel de beurt aan 21 Pilots. Ja. Mijn toestemming heb je. Stressed Out, nu op Kink, Alternative Rock Radio.

Stressed Out van 21 Pilots hoorde je. Daily Drop. Elke maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 is geweest, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt op Kink. Dan hoor je namelijk de Daily Drop. Vanavond is dat van Tramhouse. Een band uit Rotterdam hebben een aantal jaar geleden hebben ze ook een nummer gemaakt dat gaat over Rotterdam. Althans, hoe hypocriet de slogan eigenlijk is van Rotterdam. Make it happen, dat was toen de slogan en dat was ook het liedje. Naast dat maken ze echt fantastisch keiharde muziek. En een aantal van die nieuwe keiharde nummers die komen op het album Blisters te staan. 9 oktober dan verschijnt het nieuwe album. Daarvan kwam er eerder Plof Div uit. En nu is het de beurt aan Swarm. Zo heet het nieuwe liedje dus. Het is een lied dat gaat over jezelf en hoe je jezelf bekijkt en hoe je je voordoet. Is dat zeg maar echt hoe jij wil dat je je voordoet? Of is dat dan toch geïnspireerd door wat anderen van je vinden en denken? Stof tot nadenken in ieder geval. En ook vooral keihard headbangen. Dit is de nieuwe van Tramhouse. Dit is Swarm.

De nieuwe single van Tramhouse hoorde je zojuist. Als de Daily Drop de belangrijkste release van de dag. Nieuwe nummer heet Swarm en ik ben heel erg benieuwd. Wat vind je ervan? Jouw eerlijke feedback is van harte welkom via de Kink-app. Dan weet ik namelijk of ik het vaker moet draaien op Kink of niet. Dus duik vooral de Kink-app in en doe dat met hart en ziel. Hier zijn de Drukkende Keks.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Swarm, zo heet deze nieuwe single van de Rotterdamse band. Tramhouse komt op het nieuwe album te staan, Blister. Dat verschijnt dan weer in oktober. Ik vind dit echt te gek. Het is ongegeneerde, lekkere tering, herrie. Als ik het even zo plat Rotterdam zal zeggen. Want weet je wat ook leuk is in Rotterdam? Dat je gewoon een pan bam in naar buiten kan pleuren. Hey. Goed, in ieder geval, ik vind het dus helemaal te gek. Maar wat vind jij ervan? Want als jij het helemaal niks vindt, heeft het geen zin om het eventueel nog een keer te draaien. Maar dat zit wel goed, merk ik. Erik die zegt bijvoorbeeld, yes, Tramhouse, zeker vaker draaien. Al een paar keer live gezien en het wordt alleen maar beter. Vind ik dus ook. Klinkt lekker, zegt Janna. Zit schwung in? Of moet ik swarm zeggen? Ik vind het een goeie. Ik lust er wel meer van, dat zegt Justin via de Kink app. Mireille die vindt Tramhouse leuker dan de Trucker naar Keks. Oké. Vaker, dat stuurt Remco. En Danny die zegt Tramhouse, dat geeft een lekker dotje geluid. Benieuwd waar Tramhouse de naamkeuze vandaan komt. Vroeger nog wel in Tramhuis beland nadat alles dicht ging. Lekker draaien. Ja, heb je het dan over het tramhuis inderdaad op Eendrachtsplein? Of vlakbij de Eendrachtsplein, Nieuwe Binnenweg. Als je uitgaat in Rotterdam, dan weet je exact vlakbij Kabouterbuttplug. Als je helemaal niet uit Rotterdam komt, dan denk je, waar de fuck heeft deze guy het over? Dan hadden ze vroeger smerige swarm, maar joh, maar goed, ja. Weet je, als je dan uit aan het gaan bent en je hebt al wat drankjes op, misschien nog wat andere middeltjes, dan maakt het eigenlijk ook niet uit hoe goor de swarm is s'avonds laat. Je vreet alles op. Met helemaal geen reet uit. Oké, staat genoteerd. De nieuwe van Tramhouse wordt dus heel erg goed ontvangen. De nieuwe single heet Swarm dus. Dit vind ik trouwens ook te gek, hé. Ook ongegeneerde lekkere teringherrie. Bleachstein 3, dit is Figure 8.

0: wat mij betreft. Nieuwe single heet Figure 8. En die hoorde je hier in de avondshow van Kink. Waar jij zometeen een van de meest essentiële tracks bepaalt van Tom Petty, met of zonder zijn Heartbreakers. De derde categorie in de Kink Icon Essentials van deze week. Naast ook muziek van Evanescence. En een plaat die vooral bekend staat om de volgende zin.
1: It kicks like a sleep twitch.
2: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland, of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal wordt gevreesd voor veel meer doden. Het officiële dodental staat op 95. Er zijn veel vermisten, onder wie bijna 600 toeristen. Volgens het Rode Kruis is het gevaar nog niet geweken en de organisatie is met hulpgoederen onderweg. Mogelijk is de overstroming veroorzaakt door een ijs- of steenlawine. Het lijkt erop dat de boycott door de UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is. Alle landen die zich namelijk hebben geplaatst voor het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 doen volgende maand aan het toernooi mee. De FIFA wilde het WK commerciëler maken, maar beloofde dat plan na veel kritiek in te trekken. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De besmettingen werden vorige maand al vastgesteld. Vermoedelijk zijn er malaria-muggen in een vliegtuig naar Duitsland meegekomen. De muggen zijn waarschijnlijk al dood. Het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt is daarom erg klein. En een enorm tomatengevecht in het Spaanse stadje Buñol. Daar werd het jaarlijkse festival La Tomatina gehouden. Meer dan 20.000 mensen bekogelden elkaar daar met tomaten. Hoewel er alleen met overrijpe tomaten wordt gegooid, vinden critici het voedselverspilling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig omweren.
14: Kink.

0: Evanescence, Who Will You Follow? Hier in de avondshow van Kink, waar ik je hulp nodig heb bij het volgende.
1: Kink Icon Essentials. Tom Petty and the Heartbreakers.
0: Elke week staat er namelijk een Kink Icon in de schijnwerpers van de avond. Jij en de medekinkers bepalen de crème de la crème van de desbetreffende artiest. De belangrijkste tracks ooit gemaakt, de essentiële platen die je een keer gehoord moet hebben. Die ultieme playlist van in dit geval Tom Petty, met of zonder zijn Heartbreakers wat mij betreft. Die stellen jij en de medekinkers dus samen. En daar help ik je wel een klein handje bij, door jou elke avond een categorie te geven. Afgelopen maandag begon de zoektocht naar het beste van het beste van Tom Petty. Met als eerste categorie de beste meezinger. En daar kwam deze classic uit. En het meest ondergewaardeerde nummer.

Dat is Running Down a Dream van Tom Petty, in dit geval dus solo. Categorie van vanavond is dus weer een andere. Vanavond ben ik op zoek naar de track met de beste, dan wel de mooiste teksten van Tom Petty. Met of zonder zijn Heartbreakers, dus nogmaals, beide mogen ze wat mij betreft meedoen. Dus duik de kinkcap in. Stuur een bericht naar de studio met de plaat waarvan jij zegt, ja, maar dat zijn mooie teksten, zeg hé. Die blijven me bij, die raken bij mij een snaar, die zou ik bij wijze van op mijn arm laten tatoeëren. Of althans, één van de lyrics. Hele lyrics kan natuurlijk ook. Als je nog wat ruimte over hebt, dan kan je dat allemaal laten tatoeëren. Maar laat in ieder geval weten wat volgens jou dus het nummer van Tom Petty en de Heartbreakers is. Of zonder de Heartbreakers. Met de allerbeste, dan wel de mooiste teksten. Ook de nieuwe single van DMA's komt eraan. Killing Time hoor je zo meteen naar Edwin Collins. It is a girl like you.

0: Tenacious D met Tribute.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week ben ik samen met jou op zoek naar de crème de la crème, de meest essentiële tracks van Tom Petty. Dat wel niet samen met The Heartbreakers. Solo werk mag van mij ook meedoen. Een aantal categorieën hebben we al gehad. Onder andere de beste meezinger. Learning to Fly is dat geworden. Running Down a Dream is gisteren door jou en de medekinkers uitgekozen als het meest ondergewaardeerde nummer van Tom Petty. Vanavond gaat het om de plaat met de allerbeste teksten. En het gaat tussen twee. Bas die zegt bijvoorbeeld via de Kink App, Free Fallin', dat is het nummer met de beste teksten van Tom Petty, uitroepteken. Mark die is het daar helemaal mee eens. Maar er is dus een andere track die schiet er toch wel bovenuit. Siem, Britt, Monique en Thierry zijn het dus niet eens met Free Falling. Die gaan voor het nummer dat gaat over dat je een willekeurig iemand, die je misschien wel in een menigte ergens ziet, dat wel eens de liefde van je leven kan zijn. A Face in the Crowd is volgens jou de medekink het nummer met de beste teksten.
1: Kink Icon Essentials. Tom Petty and the Heartbreakers.

0: De Oud Kink XL, en ontzettend prachtige, of prachtige, krachtige single wilde ik meer zeggen. Ja, prachtig is het ook. That's Me van Kyo hoorde je hier. Zeg, ik ben een stormbaan aan het ontwerpen. En ik heb dus een paar dingen neergezet. Obstakel 2, obstakel 3. Maar waar is de eerste? Misschien weet Interpol dat.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

Bol.nl. Mis niks en sla je slag. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.

0: business.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso.

17 november, dan is het dubbelfeest in Amsterdam. Dan hoor je dan zie je de band die je zojuist hoorde in AVAS Live. Interpol samen met Block Party. Een mooie Kink Present Show gaat het worden. Kink Alternative Rock Radio. Nu Florence and the Machine. Dit is Ship to Wreck.

The Prodigy en Smack My Up hier op Kink Alternative Rock Radio. Elke week dan hoor je één track extra vaak. Dat is de Kink XL. Dat is een track waarvan ik en mijn collega's vinden van die moet je echt een keer gehoord hebben. Nou, je hoeft eigenlijk niks meer te zeggen dan Fontaine's DC. Hier zie je deze reactie juist.

De Kick XL van deze week is van Fontaine's DC. Je hoorde Marianne. En het is inmiddels 9 uur geweest. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen dan ben ik er weer. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. De laatste categorie voor de Kink Icon Essentials van Tom Petty. Met of zonder zijn Heartbreakers. En morgenavond sowieso de hele week kans op kaarten voor Kink Presents The Black Keys. Zodra je de prijzigheid hoort, moet je van jou laten horen via de Kink-app. Ik kan je dus sowieso zeggen dat morgen tussen 6 en 9 s'avonds, dan komt er sowieso een prijzigheid voorbij. Maar ergens een ander moment op de dag zeker ook wel. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is Kink gewoon aanhouden. Ja, soms is het zo makkelijk. De fijnste alternative rock hoor je hier. Ook zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Zometeen onder andere The Warning, Counting Crows en ook U2. Ik wens je een hele mooie avond. Doedeloe.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!
9: Voor die

0: producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal is opgelopen tot 157, meldt de BBC. Nog altijd worden honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook in het aangrenzende Tibet zijn waarschijnlijk veel slachtoffers gevallen. Op beelden is te zien dat water van een kolkende rivier met veel geweld alles wegvaagt. Een groep leden van Ongehoord Nederland is klaar met het omroepbestuur. In een brief die door 60 mensen is ondertekend staat dat er geen ledenvergaderingen worden georganiseerd, er financieel wanbeleid is en het bestuur de toekomst van de omroep in gevaar brengt. Ze willen daarom dat het hele bestuur opstapt. Premier Jette praat vanavond met minister Heijnen van Financiën over de begroting. Die moet vrijdag klaar zijn. Het is niet bekend wie er nog meer bij het gesprek zijn. Volgens de NOS zijn ze het binnen de coalitie niet eens over de samenwerking met Pro. De partijen D66 en CDA zouden voor zijn, maar de VVD niet. En het duurt nog even voordat het allerlaatste nummer van Dolly Parton uitkomt, namelijk over 20 jaar. Het nummer heet My Place in History en ligt in een afgesloten kist in haar pretpark Dollywood. De kist met het nummer en een paar andere persoonlijke spullen gaat pas open in 2046, als ze 100 zou zijn geworden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam, Radio

0: augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Ja, baby! Yeah.
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Huh?

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk.

0: www.kink.nl/business.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in gedachten bij de getroffenen van de zware overstromingen in Nepal. Het dodental staat op 157, maar loopt naar verwachting op. Nog altijd worden honderden mensen vermist, ook veel toeristen. In gedachten zijn we bij alle betrokkenen, schrijft het koningspaar op social media. In de Gelderse plaats Neede is een man doodgestoken. Iemand hoorde geschreeuw in een woning en zag een bebloed persoon naar buiten komen. Al snel arresteerde de politie een verdachte. Wat er aan het dodelijke steekincident vooraf is gegaan, is nog onduidelijk. Een wethouder uit Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalashnikov en een pro-Russische vlag in zijn hand, meldt de Volkskrant. Het is Tom de Nooier, oud-presentator van Ongehoord Nederland. Hij staat naast iemand van Forum voor Democratie, die is veroordeeld voor mishandeling. De foto is intussen van Instagram verwijderd. En een kat in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een wereldrecord gebroken. Hij werd geboren met maar liefst 29 tenen. Een normale kat heeft er 18. Katten worden wel vaker met meer tenen geboren door een erfelijke afwijking. Zo had de biologische vader van de kat 24 tenen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Kink.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
4: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaithaal. In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische Brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Badmen stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden geknuffeld. De boer wil gewoon doorgaan, wel heeft hij de hygiëneregels aangescherpt. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is misschien brand gesticht bij een toekomstige asielopvang. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen bij het leegstaande pand en denkt aan opzet. Wanneer de brand woedde is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. De fractieleiders van VVD en CDA spraken vanavond over de begroting met premier Jetten en de minister van Financiën. Wat ze hebben besproken willen ze niet zeggen. Het minderheidskabinet zoekt naar steun bij de oppositie. Volgens bronnen bij de NOS willen D66 en CDA een deal met Pro, maar de VVD zou tegen zijn. In Nigeria zijn bijna 50 ontvoerde kinderen vrijgelaten nadat losgeld voor ze is betaald. Ze werden 3 weken geleden meegenomen tijdens het oogsten van pinda's. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar onderweg naar huis ontvoerde een andere bende ze opnieuw. Nigeriaanse bendes ontvoeren vaker kinderen als verdienmodel. En er komt de komende tijd nog veel nieuw werk uit van de overleden Dolly Parton. Ze werkte tot haar dood nog aan een documentaire en een musical. Volgens haar manager heeft ze nadrukkelijk gezegd dat het werk moet worden afgemaakt en uitgebracht na haar dood. In Nashville wordt ook nog een museum geopend waaraan ze meewerkte. Het weer van Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
0: Kink. Via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De afgelopen maanden werden meer huizen verkocht dan een jaar eerder, maar de groei wordt wel afgeremd. Vooral starters op de woningmarkt merken dat. Investeerders verkopen op dit moment namelijk minder huizen. En juist die woningen zijn vaak relatief klein en goedkoop en daardoor interessant voor starters. In de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een bushalte. Daarbij viel 1 dode en raakten meerdere mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De bestuurder van de auto zou eerder op de avond ruzie hebben gehad in een café waarbij werd gevochten. Daarna stapte hij in de auto en reed hij in op de bushalte. Amerika en Canada praten niet meer met elkaar over handel tussen beide landen. Gesprekken daarover liepen vorige week vast. De landen zijn het niet eens over nieuwe importheffingen die president Trump heeft opgelegd. Canada denkt na over een antwoord. De handelsministers zouden onderling wel een goede werkrelatie hebben. En Algerije wordt geteisterd door bosbranden. Er zouden er nu bijna 40 woeden verspreid over het land. Er zijn ook al zeker 12 doden gevallen door die branden. In meerdere delen van het land moesten mensen geëvacueerd worden, maar de reddingsdienst noemt geen aantallen. Het weer van Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
0: Kink.

0: ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker één dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.